0: straks bij Nostalgie. Een hele goede morgen. We trappen die woensdagochtend meteen af met deze knaller van ABBA. Zometeen Lay All Your Love On Me. Die komt eraan na het nieuws. En dan doet hij dat even niet. En nu wel, ja. Gelukkig maar 3 voor 6 ondertussen. Goedemorgen, het nieuws krijg je van Simon van Elslander. Simon, vanaf vandaag zijn nieuwe Europese verpakkingsregels van kracht.
1: Klopt, vandaag treedt de nieuwe Europese verpakkingsverordening in werking. En die verplicht bedrijven hun verpakkingen milieuvriendelijker te maken en onze afvalberg te verkleinen. Producenten en importeurs moeten vanaf nu een conformiteitsverklaring kunnen voorleggen en moeten strengere limieten voor schadelijke stoffen naleven. Veel concrete uitvoeringsregels zijn door de Europese Unie nog niet gepubliceerd en dat zorgt voor een grote onzekerheid. Vooral kleine zelfstandigen die naar het buitenland verkopen maken zich zorgen over de ingewikkelde registratieplicht per lidstaat en de bijhorende kosten. Op de Antwerpse ringrit ter hoogte van Merksem is richting Gent 1 rijstrook versperd door een gat in het wegdek. Vannacht waren er tijdelijk 3 rijstroken afgesloten. De federale politie vroeg een dringende herstelling. Ondertussen zijn er 3 versmalde rijstroken vrijgegeven voor het verkeer. Het is nog onduidelijk hoe lang de werkzaamheden exact zullen duren. En bij de aardbevingen in Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na bijna 30 uur levend van onder het puin bevrijd. De reddingsoperatie duurde zo'n 16 uur. De beving met een kracht van 7,4 eiste al zeker het leven aan meer dan 180 mensen. En dat aantal kan nog altijd oplopen. En voetbal. Union heeft zich gisteravond niet kunnen kwalificeren voor de Champions League. Na een 3-3 gelijkspel in de heenmatch verloren de Brusselaars na verlengingen met 3-2 van het Noorse Bodo Glimt. Union knokte zich tot 2 keer toe terug, maar moest de verlengingen afwerken met 10 man na een rode kaart van Camille van der Perre. In de 117e minuut scoorde Helmersen de 3-2 voor Bodo Glimt en Union stroomt nu door naar de Europa League.
0: Nostalgie weer.
1: Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij 35 graden. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Tom.
1: Geniet nog even van de koelte, zou ik zeggen. Want het wordt weer puffen en zweten vandaag. Maar alles op zijn tijd. Eerst heerlijk ontwaken met ABBA. Lay all your love on me. Goedemorgen.

0: Francis die stuurt in de app. Goedemorgen, we zijn al op de weg. Ik wens jullie allemaal een fijne werkdag. Groetjes van Francis uit Evergem. Dankjewel Francis. Fijn dat jij er alvast bij bent.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: 9 over 6 en heel erg goedemorgen. Het is alweer woensdag 12 augustus om precies te zijn. Straks breken we de week alweer in twee. Zo snel gaat het. En dan begint misschien zo ergens in de verte het weekend alweer een klein beetje in zicht te komen. Heel fijn dat jij erbij bent en luistert op dit vroege uur. Het grote nostalgie reisbureau is aan zijn laatste dagen bezig. Volgende week dan sluiten we de deuren. Helaas, het zijn dus je laatste kansen deze week om nog een paar geweldige reistrips te winnen. Zoals die geweldige cruise naar de Noorse fjorden. Straks na 8 uur dan gaan we daar weer voor spelen. Dan kan jij jouw plekje in de finale van vrijdag proberen te veroveren. Nu, het is woensdag en dan krijgen we straks ook voor de laatste keer al deze zomer bezoek van onze treintipper Christophe Elen. Die komt jou een laatste treintip geven. Een plezante plek in eigen land om met de trein te gaan bezoeken. Dat is voor 9:15, dan komt hij langs. Maar eerst mag jij je laten horen. Hè. Ben jij al wakker? Stuur dan eens een berichtje via de Nostalgie-app. Laat eens weten wat deze woensdag voor jou brengt. Moet je gewoon aan het werk of heb je andere plannen? Stuur het door in een berichtje via de app. Want die vroege vogels onder elkaar, ja, die moeten de ochtendenergie toch een beetje met elkaar kunnen delen. Zelfs als die wekker toch nog serieus pikt, dan besef je, we're all in this together. Hè. En voilà, om die kleine oogjes meteen tegen te gaan, zijn daar de Rolling Stones met het legendarische Start Me Up. Goedemorgen.

0: jij je systeem ook nog een beetje moet opstarten, dan was deze wel gepast. Start Me Up van de Rolling Stones, 14 over 6. Edwin Peters uit Tiene, die heeft gestuurd. Goedemorgen iedereen. Natuurlijk ben ik al wakker van 5 uur zoals elke dag. Genieten van de zonsopgang en van de prachtige zonnige dag. Lang leven de zomer. Edwin, wat een heerlijke positieve energie. Het gaat wel puffen en zweten worden, maar we kunnen dat aan met z'n allen hoor. Tom van Klapdorp uit Belzele die laat weten, laatste dagje werken en dan verlof tot eind augustus. Dat is een prachtig vooruitzicht. Geniet ervan, Tom. Heidi Brestrich uit Kruibeke die stuurt goedemorgen radiovriendjes. Ik wens jullie allemaal een zonnige woensdag toe. Hopelijk kan de muziek voor de juiste verkoeling zorgen. Daar ga ik mijn best voor doen, Heidi. Het zal nodig zijn vandaag, denk ik. En dan is er nog Christa Peters die stuurt goedemorgen. Een fijne dag, ik ben al van 4:15 wakker. Ontbijt gemaakt voor de vriend, die is nu naar het werk vertrokken. Amai zeg, die vriend die is blij, denk ik dan. Die mag blij zijn met een vriendin zoals jij, Christa. Zometeen even een ode aan alle 9-to-5'ers die zich nu aan het klaarmaken zijn voor weer een nieuwe werkdag. Dolly Parton, die komt eraan.
1: New York, zalig. Oh, schat, ik heb waar is ons hotel, juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen, niet doen. Nee, hé, dus er komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top, hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
4: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Het is uw linkeroor hier, hè.
6: En uw rechteroor.
5: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
6: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
5: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
6: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
5: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
6: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
5: Ja, ja. Het kan anders. Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
8: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
9: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
10: Amai, zo warm.
9: Of te koud.
10: Amai, zo koud.
9: Of te nat.
10: Amai, zo nat.
9: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
10: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
9: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
10: Amai, dat voorspelt veel goeds.
9: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.

24 over 6, goedemorgen. Een hele hete woensdag wacht op jou. Het wordt 33 graden deze namiddag, jongens. Puffen en zweden dus. 12 augustus is het vandaag. Dat is onder andere de verjaardag van Mark Knopfler, frontman van de Dire Straits. Die wordt 77 al vandaag, zeg. Happy birthday dus, Mark. Maar het is toch vooral een hoogdag voor liefhebbers van het heelal. Want er is vandaag echt van alles te beleven boven ons hoofd. We zijn deze nacht eigenlijk al gestart met iets heel speciaals. Een planetenparade. Ja, 2 uur voor zonsopgang, dus zo rond 4 uur, kon je 6 planeten op een rij aan de hemel spotten. En dan is de vraag, wie onder ons was nu de echte vroege vogel en heeft die planeten kunnen spotten? Mocht jij ze gezien hebben, laat het zeker eens weten via de Nostalgie-app. Maar dan is er natuurlijk vanavond, hè, die veelbesproken zonsverduistering. We kijken daar al zo hard naar uit. En zo lang wordt er al over gesproken. Maar dus vanavond tussen 19:18 en 21:05, dan schuift de maan voor de zon. En dan gaat hij toch 90% van het zonoppervlak bedekken. Hier bij ons toch in België alleszins. Zo'n gelijkaardige eclipse die krijgen we in België pas opnieuw in 2081. Om 19:45 dan bellen we ook nog even met de directeur van Urania voor wat meer informatie over die zonsverduistering. Want ik heb er toch nog een paar vraagjes over. Die gaat alles nog eens even klaar en duidelijk kunnen uitleggen, hopelijk. Maar die eclips is nog niet het einde van de hoogdag voor sterrenkijkers. Want vannacht, dus komende nacht, rond 4:15, dan kan je tot 65 vallende sterren per uur zien. Dat is toch ook nog zot, hoor. Dus kijk, als je dan toch al buiten staat voor de zonsverduistering, kan je misschien een nachtje doordoen onder de hemel en gewoon nog even vallende sterren spotten. Ja, ze zijn in hun nopjes vandaag, denk ik, hoor, de astronomen. Jij misschien ook wel. Maar laten we maar beginnen met die prachtige zonsopgang. Blauwe hemel, de wereld ontwaakt. En jij bent erbij. En nu de good vibes van E.G. Daily. Say it, say it.

0: misschien wel mijn favoriete karaoke-schijf. Maar mannetjes, die heb ik al luidkeels meegekweeld. Hopelijk heb jij net hetzelfde gedaan met Robbie Williams.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
0: Ik vind het veel plezant hoor, zo'n reisbureau openhouden. Want het levert alleen maar blije mensen op. Het zijn wel de laatste dagen van ons reisbureau. Maar we maken die extra plezant, want het is trakteerweek. Elke prijs of reis die je deze week wint, geef je cadeau aan iemand anders. Dus ook die bon van 100 euro bij Bol, want daar gaan we weer voor spelen. Wie verdient voor jou die voucher? Wie kan dat nu eens echt gebruiken? Gisteren hadden we bijvoorbeeld luisteraar Pieter, die het aan zijn vriendin gaf om een leeshoekje in te richten in hun huis. Super cute, daarmee heeft Pieter sowieso gescoord bij de vriendin. Maar wie verdient het voor jou? Wie wil jij een bon van 100 euro bij Bol cadeau doen? Stuur het nu even door via de Nostalgie-app. Uit al die berichtjes belt onze computer straks volledig random één iemand op. Als je dan telefoon krijgt, neem dan zeker de telefoon op met even bollen. Dus geen hallo met wie of zo, of hallo met Joske. Nee, doen we niet. Gewoon even bollen roepen als je telefoon van ons krijgt. En dan is die voucher voor jou. Dus wie verdient voor jou die bon van Bol en waarom? Stuur maar door via de app.
2: Mannetjes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
4: Denkt het?
2: Vrijdag en zaterdag.
3: Ja?
2: Is het nee?
4: Is het nee?
2: Tegen BTW.
3: Is het nee tegen BTW?
4: Allee, gast.
3: Dat is fantastisch.
2: Zie je wel.
5: Hoe maak je het?
6: Samen met Gamma. Gamma.
5: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
7: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Het grote nostalgie-reisbureau.
10: Met

0: heerlijk wakker worden met Kings of Leon. Ik mag weer een bon van 100 euro bij Bol weggeven. Maar tijdens de trakteerweek is dat nog zoveel leuker. Want dan, ja, dan mag jij daar iemand anders blij mee maken. Er zijn weer heel veel berichtjes binnengekomen. Uit alle berichtjes belt de computer zometeen willekeurig iemand op. Als jij zometeen een telefoon krijgt van ons, neem dan zeker de telefoon op met de woorden even bollen. En dan is die voucher voor jou. Daar gaan we. Spannend dit hoor. Oh.
1: Bollen.
0: Amai, ik was even. Ik had even zien dat het niet ging gebeuren. Ja, proficiat, jij bent een bon van 100 euro bij Bol.
1: Oh, stop. Dank je, dank je.
0: Alsjeblieft, alsjeblieft. Goedemorgen, met wie spreek ik?
1: Met Laurence.
0: Dag Laurence, goedemorgen. Een bon van 100 euro bij Bol, die is voor jou. En eigenlijk dan bij uitstek nog voor iemand anders die jij daarmee gaat plezieren. Wie krijgt die van jou?
1: Mijn man. Want die stek al jaren van een kippenhok te installeren in onze tuin. En hij was nog verleden week aan het kijken voor de kippenhokken. Dus het was nu het moment van mee te spelen, van mee te doen.
0: Maar hoe leuk is dat? Dus jouw man die wil al heel lang een kippenhok en nu is het moment om dat gewoon keihard te gaan bestellen bij Bol. Maar fantastisch. En het is er nog niet eerder van gekomen, die kippen. Is het een lange... Allee, heeft hij die droom al lang, de kippen?
1: Die heeft nog geen kippen, maar ja, hij is altijd aan het kijken en zo. En nu hebben wij een grotere tuin en voilà. Het is de gelegenheid van terug... kippen te hebben.
0: Oké, maar hoe plezant.
1: Heeft er al gehad, maar
0: lang. Maar superleuk, dan gaan jullie binnenkort verse eitjes uit de tuin kunnen halen. Allemaal dankzij deze bon bij Bol. Die komt jouw richting uit, Laurence. Heel veel plezier daarmee. En wens vooral jouw vriend dan ook veel plezier met de kippen. Laat gerust weten, als de kippen er zijn, hoe dat bevalt in hun nieuwe hokken.
1: Ja, zeker. We zullen foto's sturen. Geen probleem.
0: Fantastisch.
1: Bedankt hoor.
0: Ik heb niet liever. Dag Laurence, fijne woensdag. Salutjes, bye bye.

aan alle mogelijke dingen waar een bon van Bol bij zou kunnen helpen, had ik misschien niet gedacht dat het voor een kippenhok zou zijn. Maar dat is toch net fantastisch. Valt ook alles te winnen daar, uit te vinden daar liever bij Bol. En luister, Laurence, die gaat haar vriend ermee plezieren voor een kippenhok. Dat is toch geweldig. Morgen weer een nieuwe kans om een bon van 100 euro bij Bol te winnen. Nog maar 2 kansen deze week. En dan sluit ons reisbureau volgende week. Dan is Veronique de Kok ook terug van weg geweest en zo. Maar zover is het nog niet, hoor. Nog heel veel mooie prijzen en reizen te winnen. Nu gaan we eerst de beentjes losgooien met Cool in the Gang. Let's go dancing. Goedemorgen.

0: straks bij Nostalgie.
1: Hoppakee, deze gaat deugd doen straks hoor. Als je nog wat moeite hebt om de dag aan te kunnen, just beat it, zegt Michael Jackson. Doet hij zo meteen na 7 uur.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA. Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
4: Ik zing ontaftellen, Harry.
3: Ontaftellen?
4: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
3: Maar Suzy toch?
5: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
5: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
7: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
8: Ja, maar kom niet, hè.
7: Oeh, hij komt niet.
8: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Oh, Kiana, deze zomer. Wij gaan alles geven, hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
11: Zeg eens, meisje. Jij zet TikTok Tobias niet, hè. Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
12: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
13: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
14: En meneer Barbara ook mee.
15: Of weet je wat? Vergeet Barbara.
16: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
1: Goedemorgen, 7:02. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, er zijn nieuwe Europese verpakkingsregels vanaf vandaag van kracht.
17: Klopt, bedrijven moeten vanaf nu hun verpakkingen milieuvriendelijker maken en verpakkingsafval verminderen. Europa legt strengere regels op voor schadelijke stoffen en bedrijven moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze aan die eisen voldoen. De Europese Unie heeft veel concrete details nog niet uitgewerkt en dat zorgt voor grote onzekerheid. Vooral kleine webshops en zelfstandigen die aan het buitenland leveren maken zich grote zorgen over de ingewikkelde registratieplicht en extra kosten. Bij de aardbevingen in Colombia hebben reddingswerkers een vrouw na bijna 30 uur leven van onder het puin bevrijd. De reddingsoperatie duurde zo'n 16 uur. De beving met een kracht van 7,4 eiste al zeker het leven aan meer dan 200 mensen en dat aantal kan nog oplopen. Sport. Simon Verherstraeten is in de EK-finale op de 100 meter 8e en laatste geworden. Hij kreeg te maken met krampen in beide kuiten. Hij is de eerste Belg ooit in een EK-finale op het koningsnummer. Een ernstige blessure hield hij er niet aan over, waardoor hij zaterdag gewoon verwacht te starten op de estafette. Het goud ging naar de Brit Rommel Glaive. En Union heeft zich gisteravond niet kunnen kwalificeren voor de Champions League. Na een 3-3 gelijkspel in de heenmatch verloren de Brusselaars na verlengingen met 3-2 van het Noorse Bodo Glimt. Union knokte zich tot 2 keer toe terug, maar moest de verlengingen afwerken met 10 man na een rode kaart voor Camille van de Perre. In de 117e minuut scoorde Helmersen de 3-2 voor de Nooren en Union stroomt nu door naar de Europa League.
0: Nostalgie weer.
17: Het wordt zonnig en warm tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond.
1: De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips.
0: Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
18: Met Tom.
1: Als die wekker toch nog serieus pikt op werkdag 3 van de week, dan is daar gelukkig Michael Jackson om je een stamp onder je gat te geven. Komt helemaal goed met Beat It. Goedemorgen.

0: het grote Nostalgie Reisbureau. Nostalgie.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: hoor je dat in de verte zo, dat... Dat zo, dat percussiedingetje. Klein weetje, dat is een güiro. Voilà, prachtig instrument in deze All I Wanna Do.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
0: De hele zomer lang hoor je hier in het grote nostalgie-reisbureau de mooiste vakantie- en reisverhalen. En waar vallen die beter bij elkaar te sprokkelen dan op Brussels Airport? De plek bij uitstek waar reizigers samenkomen om te vertrekken of om terug te keren van vakantie. En onze vaste waarde daar op de luchthaven van Zaventem is natuurlijk Ellen Petrie. En die staat ook nu weer paraat. Ellen, waar sta je deze keer precies?
2: Ik ben ondertussen al onder de draad gekropen om aan te schuiven voor de check-in. Katrien staat hier bij mij.
3: Ja, dat ben ik.
2: En ik zie Portugal wordt de bestemming.
3: Ja, inderdaad. Madeira. We hebben tieners in huis, dus die willen heel graag een actieve vakantie.
2: Ah, maar dat is fijn. Want iedereen zegt dat we gaan voor de zon, voor teten, platte rust. Maar jullie echt actie.
3: Ja, nee.
2: En die actie, hoe is die ingevuld?
3: De actie, wacht. Hè. Wij komen toe in Funchal. Daar rijden we met onze wagen naar Caleta. Waar dat wij, dacht ik, de eerste dag even op het gemak gaan toekomen. Wij gaan ook een wandeling doen. De Pico Ruibo, geloof ik. Dat is een heel uitdagendere wandeling, toch voor hen.
2: Ja, met tieners. Het zijn er drie, hè?
3: Het zijn er drie, ja.
2: Twee jongens en een meisje.
3: Eentje van 10, eentje van 13 en 15. Ja. En ze zijn net weer van scoutsvakantie, dus ze hebben er eigenlijk niet genoeg van, dus ze willen nog wat meer.
2: Is dat dan ook canyoning, of hoe moet ik dat zien, die avonturen?
3: Ja, dus die canyoning en een beetje van de rotsen springen, in zo'n wetsuit pak. Eerst zien dat we daar nog in geraken.
2: Ja.
3: Het lijkt een leuke vakantie.
2: En is dat iets dat wij jullie met vijf, want uw man staat daar helemaal aan de andere kant van de lijn.
3: Ja. Gezinsvakantie, wij doen echt alle activiteiten samen.
2: Dus springt één, iedereen erachter.
3: Ja, absoluut. Ja. Dus mama en papa moeten mee. Ja.
2: En dat is elke vakantie zo?
3: Wij proberen toch altijd wat activiteiten te doen, want anders duurt het...
2: Wat hebben jullie met vijf zoal gedaan, de vorige vakantie?
3: Vorig jaar zijn we naar Puglia geweest. Oh. Ja, Italië. Het jaar voordien hebben we Portugal gedaan, de Algarve-streek. Dus we houden wel van Portugal, omdat het daar ook niet te warm is.
2: Het gaat een ongelooflijke vakantie worden, zo te zien.
3: Klopt.
2: En ze hebben er allemaal zin in?
3: Ik denk het wel. René, heb je er zin in?
4: Ja.
2: Voilà, ze heeft er heel veel zin in.
3: Voilà. Dus,
2: Ik wens jullie heel veel avontuur.
3: Dank je wel. Dat hopen wij ook, dat er heel veel avontuur bij is.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

0: Are you ready voor een nieuwe dag? Vol zonneschijn en hitte. Puffen en zweten wordt het wel. Billy Ocean die heeft ons alvast nog wat opgewarmd door. Het is 16 over 7. Je weet het, in de zomer is het nogal kalm wat betreft de televisieprogrammatie. Er is eigenlijk gewoon geen bal op de tv. Maar daar komt binnenkort verandering in. Want Play heeft haar najaarprogrammatie bekendgemaakt. Zometeen eens even overlopen wat zowat de opvallendste nieuwe en terugkerende programma's zijn. Eerst Harry Styles, Watermelon Sugar krijg je zometeen.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.

Terwijl de zomer nog volop bezig is, maakt tv-zender Play zich al klaar voor het najaar. Ja, de zender heeft haar najaarsprogrammatie bekendgemaakt. Ze komen met een mooie mix hoor, van nieuwe verrassende programma's, maar ook wel wat vernieuwde klassiekers, vertrouwde gezichten die opnieuw op het scherm verschijnen. Een paar dingen die opvallen. We krijgen een nieuw programma van Bokkie de Rapper. Bokkie gaat naar school. Hij deed ooit al Bompa Bokkie. Daar probeerde hij zich helemaal thuis te voelen tussen de alleroudste in een woonzorgcentrum. Maar nu gaat hij naar de wat jongeren. Bokkie gaat naar school. Dan gaat hij samen met de jongeren 30 dagen lang zich proberen door de lessen te ploeteren. Er komt ook een nieuw programma met Daan Alverink en Peter Goossens. Die gaan helpen om restaurants die het wat moeilijker te hebben, om die te doen overleven. En dan, ja, er werd al lang over gesproken, maar het is nu eindelijk bevestigd. Ruben van Gucht wordt de nieuwe gastheer van De Tafel. Maakt daar zijn opwachting als host naast Gert Verhulst en Tine Embrecht, die ook nog afwisselend zullen verschijnen. Er komt ook een reality-reeks over knokken, met een toptitel Knokken Tof. Vind ik heel goed gevonden. En dan zijn er natuurlijk ook nog wat dingen die terugkeren. Vaste waardes, zoals De Slimste Mens ter Wereld, De Verhulstjes, het derde en laatste seizoen van Nonkels kijk ik heel erg naar uit. En ook Over de Oceaan keert terug met onder andere Kate Ryan, Steven De Voer en Timon Verbeek. Dus kijk, het nieuwe tv-seizoen op Play. Het start al over een kleine 2 weken op 24 augustus. Dus dan weten we weer wat te kijken binnenkort. Want nu in de zomer is toch niet veel soeps, hè, wat televisie betreft. Dus dan maar de radio. Hier word je wel goed voorgeschoteld met goede muziek. Mylène Farmer en Désenchantée.

0: Geweldig toch? Een volledig symfonisch orkest naast je bed om mee wakker te worden. Aerosmith en I Don't Want To Miss A Thing. Daarmee is het 7:30 op deze woensdagochtend. Tijd voor de hoofdpunt van het nieuws, die krijg je van Simon.
1: Goedemorgen. De Europese pakjestaks heeft België 42,5 miljoen euro opgeleverd in de eerste maand, blijkt uit cijfers die HLN opvroeg bij de douane. De tax van 3 euro leidde al tot 35% minder goedkope zendingen en veel consumenten en Chinese webshops omzeilen de heffing door spullen te bundelen of te versturen via Europese magazijnen. Donald Trump bevestigt dat hij na de NAVO-top in Turkije in het geheim van vliegtuig heeft gewisseld vanwege een Iraanse dreiging. De Amerikaanse president werd via een cateringcontainer naar een kleiner militair toestel overgebracht. Meereizende journalisten en personeel bleven wel op de Air Force One. En ook IJsland maakt zich op voor de grote zonsverduistering vandaag. Daar is die zelfs volledig. Maar meteorologen voorspellen vooral regen en een dik wolkendek. Duizenden umbrafielen of schaduwjagers die naar het eiland zijn getrokken wachten bang af. Ze houden nauwlettend buienradar in het oog en zullen waarschijnlijk tot het laatste moment op zoek gaan naar een gat in de bewolking. En dat baart de autoriteiten dan weer zorgen, want ze vrezen dat er vanavond grote verkeerschaos kan zijn op de smalle, vaak onverharde plattelandswegen.
0: Ik vind het eigenlijk echt wel zot worden wat voor gevolgen die zonsverduistering toch allemaal heeft.
1: Maar dan worden daar tafereelen niet normaal, denk ik.
0: Ik denk ook dat er nog zo'n plekken gaan zijn. In Spanje is blijkbaar ook zo'n klein dorpje daar.
1: Daar is een heel piepklein dorpje waar de BBC heeft het, getipt. En daar komen massaal veel mensen op af, natuurlijk.
0: Maar die lokale bevolking gaat overspoeld worden. Het brengt toch wat teweeg, die zonsverduistering. Ik ben eigenlijk hier ook wel benieuwd, omdat je hebt veel mensen die bijvoorbeeld in een stad wonen en dan een beetje naar het platteland gaan trekken. En misschien heb je wel in je hoofd, ik ga op een rustig plekje kijken en word je daar plots overspoeld door honderden, zo niet duizenden mensen.
1: Het wordt wel druk, op onze wegen ook, denk ik. Misschien rond een uur of 8 vanavond.
0: Ik denk het ook. En dan is het daarna voorbij en dan gaat iedereen weer verder met zijn leven. Zo gaat het
1: maar
0: gaan.
1: 2 of 3 minuten. Dus.
0: Het is dat, hè. De volledige zonsverduistering toch wel. Toch wel zeer benieuwd om het mee te maken. Het doet wat, die zonsverduistering. Merci Simon, dankjewel.
2: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen, jouw keuze in wonen. Is in die klas en op debameubelen.be. Nostalgie. Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan.

0: uit je bed rollen met de nodige attitude. Chaka Khan, die zorgt ervoor I Feel For You. 6:08. Simon had het er zo net al over in het nieuws. Die lang verwachte zonsverduistering, het brengt toch heel wat teweeg in heel Europa. Vanavond is het dus eindelijk zover. Hè? Er wordt al weken over gesproken. Overal zijn de eclipsbrilletjes uitverkocht. Mensen maken plannen om een goede plek te gaan zoeken met goed zicht op de zon. Zoveel om te doen. Ik stel voor dat we zo meteen nog eens even alles op een rijtje gaan zetten met de directeur van Urania, de volkssterrenwacht. Die weet ongetwijfeld alles over die zonsverduistering. Eerst nog eens benadrukken waarom je volgende week zeker moet luisteren naar Sta op met Veronique de Kok.
1: 3, 2, 1. Het is 8:15.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want 8:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker 7:45.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tang begint te branden, blijf jij...
5: Ping, ping, ping, ping, ping.
4: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
6: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
7: Irisje, is je kamer opgeruimd?
8: Ja, papa.
7: En de plantjes water gegeven?
8: Ja, papa.
7: Onze Bobby uitgelaten?
8: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
7: Hoe bedoel je?
8: Mama, haar cadeau voor moederdag?
7: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
8: Paniekeur.
9: Kom op moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
10: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
9: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.

0: kwart over acht. Goedemorgen. Fine Young Cannibals bij Nostalgie. She drives me crazy. Vandaag, woensdag 12 augustus, wordt een hoogdag voor astronomen en liefhebbers van het heelal en al wat daarbij hoort. Want vanavond is het eindelijk zover. Een gedeeltelijke zonsverduistering in België. Alles wat we daarover moeten weten, gaan we nog eens vragen aan Mark van den Broek, directeur van Volkssterrenwacht Urania. Goedemorgen, Mark.
1: Goedemorgen.
0: Mark, er wordt al zeer lang naar uitgekeken. Maar vertel nog eens, nog eens één keer, vat het nog eens samen. Wat gebeurt er nu vanavond eigenlijk precies?
1: Ja, dus dan gaat de maan voor de zon schuiven en dat gaat beginnen ongeveer 20 na 7. Dan ga je de maan zo te zijn voor de zon zien schuiven. Het maximum is rond 13 na 8 en daar zitten we aan een verduistering van 90%. En dan schuift de maan verder door en dan tegen 9 uur is het gedaan. Nu, het speciale aan deze eclipse is, het is een hele grote zonsverduistering en dat is geleden van 1999.
0: Ja?
1: En de volgende van dezelfde grootte is pas eerst in 2081.
0: Dus oké. Okay.
1: Zeldzaam.
0: Ja, het is zeldzaam. Het is echt wel een beetje nu of nooit dat mensen het willen meemaken. Ja. Dat voel je ook in alles. Er is al heel lang een enorme stormloop naar eclipsbrillen. Dus dat weten we ondertussen wel. We gaan met een brilletje kijken. Zeker niet zonder bril doen. Maar zijn er zo nog dingen waar we rekening moeten mee houden vanavond?
1: Wel, heel belangrijk natuurlijk een open plek. Hè. De zon staat maar 8 graden boven de horizon. Dat is eigenlijk vrij laag. Dus als je natuurlijk eens in de stad zit, dan ga je er niet veel van merken. Je moet echt op een open plek staan met een vrij uitzicht op de horizon naar de westelijke kant, daar waar de zon dus ondergaat. Daar ga je dan die eclipse kunnen zien.
0: Uh-huh.
1: Het meest speciale moment gaat zijn zo tussen 8 en half 9, omdat dan de zon zodanig verduisterd is dat er nog maar 10% licht is.
0: Ah, ja.
1: Dat is altijd wel veel licht. Maar dan ga je wel een aantal kleureneffecten zien in het landschap door het feit dat het, ja, de eclipse zoveel gevorderd is. En we gaan ook een temperatuurdaling moeten voelen. Dat gaan we ook
0: Ja. Gaat dat echt zo instant ineens voelbaar zijn? Want ja, het is natuurlijk ook al avond, dus het zal al misschien een beetje afgekoeld zijn tegen dan.
1: Ja,
0: of hoe moet ik dat zien?
1: Dat gaat traag gaan. Dus ik wil zeggen, vanaf 50% begint dat, is dat meetbaar. Maar tegen dat de eclipse op het maximum is, dan ga je wel voelen dat die warmte voor een stukje is weggevallen. En normaal voel je de zonnewarmte nog, zelfs bij een lagere zonnestand, maar dat gaat dan een stukje minder zijn dan.
0: Oké, prachtig. Ah, wel, maar dan weten we daar alles over. Nu, ik heb mij ook wel laten vertellen, Mark, dat het nog niet gedaan is met de spectaculaire dingen aan de hemel vannacht. Want het is blijkbaar ook de moeite om nog vallende sterren te spotten vannacht.
1: Ja, dus tijd dat de maan nieuw is, hè, dus waar de zon staat, gaat ze ook vannacht niet storen. En we hebben dus de komende nacht de perfide meteorenzwerm. Dat wil zeggen dat je dan meer vallende sterren ziet dan anders. Normaal zie je één vallende ster om de paar minuten. En nu ga je er eentje per minuut zien. En dan moet je wel kijken na middernacht. En het mooiste moment is eigenlijk voordat de zon opkomt, dus ergens rond een uur of 3, 4, dan ga je de meeste zien.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Amai zeg, Mark, wat een hoogdag voor liefhebbers van het heelal. En voor jou ook, denk ik.
1: Ja. Ja, zeker. Ik krijg het echt maar uit. Ja.
0: Ah, het zal wel zijn. Geniet ervan, Mark van den Broek van Urania. Dankjewel voor alle info. En speciaal voor die zonsverduistering ga ik misschien wel de meest gepaste plaat ooit spelen. Wat dachten we van Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Merci, Mark. Salutjes. Bye-bye. Fijne woensdag. Bye-bye.
1: Dag.

0: nog een Eclipse of the Heart, maar vanavond of the Sun. Het wordt de moeite hoor, jongens. We kijken er zo hard naar uit. Die gedeeltelijke zonsverduistering. Dit lijkt me toch wel de perfecte soundtrack. Misschien gewoon vanavond die op repeat laten staan. Ik denk dat het de moeite wordt. Zeg, het wordt ook heet vandaag. En dat zul je straks hier op de radio ook geweten hebben.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Want straks tussen 9 en 10 uur hoor je hier een nieuwe 10 van Nostalgie. En die kan vandaag niet gepaster klinken. Want we gaan voor de zweet top 10. De 10 meest zweterige platen. En wat ben ik vereerd dat ik die straks aan elkaar mag praten. Want ik ben nogal een zweter. Dus om die reden kijk ik wat minder uit naar de 32 graden van vandaag. Maar het is wel een mooie aanleiding om heel wat zomerse hete platen te draaien. En die krijg je straks dus in de zweet top 10. Maar zoals altijd in de 10 van Nostalgie kies jij de muziek. Jij mag alvast suggesties doorsturen. Al jouw favoriete, meest zweterige en hete zomerse tracks die je poriën spontaan openzetten, stuur ze nu alvast door via de Nostalgie-app. En het resultaat hoor je dan straks vanaf 9 uur. Deze zou er eigenlijk ook nog wel goed in passen, denk ik. Want ja, wadda, als Jennifer Lopez dit inzet, dan breekt het zweet mij uit, hoor. Let's get live!

0: straks bij Nostalgie.
1: Straks gaan we weer spelen voor die prachtige reis. Een cruise naar de Noorse fjorden. En deze mag je ook alvast verwachten. Christina Aguilera staat klaar na 8 uur met Genie in a Bottle. Goedemorgen, het is 8:02. Het nieuws met Simon van Elslander. Simon, de Europese pakjestaks brengt 42,5 miljoen euro op.
2: Ja, en dat in de eerste maand al. De heffing geldt voor pakjes buiten de Europese Unie, blijkt uit cijfers die het laatste nieuws opvroeg bij de douane. De taks van 3 euro per pakje moet de stroom goedkope goederen afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. In de eerste maand registreerde de douane al 35% minder aangiftes voor goedkope zendingen. Volgens de douane en experts bestellen consumenten nu vaker grote pakketten tegelijk of leveren Chinese webshops meer vanuit distributiecentra binnen de EU om de tax te omzeilen. Het Amerikaanse leger zegt dat het in de Golf van Oman 2 raketten heeft afgevuurd op een schip dat onder Panamese vlag op weg was naar een Iraanse haven. Volgens het militaire commando CENTCOM negeerde de bemanning herhaalde waarschuwingen en schond het de Amerikaanse blokkade tegen Iran. Het is al de 3e keer sinds half juli dat de VS geweld gebruiken om de blokkade af te dwingen. President Donald Trump beweert dat de VS de volledige controle hebben over de straat van Hormuz. En de Nederlandse fietsproducent Assel, de groep achter bekende merken zoals Batavus, Sparta, Koga en Babu, is failliet verklaard. Het bedrijf kampte al langer met financiële problemen door opgestapelde voorraden na de coronapandemie. En ook een grote terugroepactie bij haperende bakfietsen. Er werken momenteel zo'n 2000 mensen bij de fietsproducent. Ze onderzoeken momenteel of een doorstart mogelijk is of de verkoop van losse onderdelen.
0: Nostalgie weer.
2: Het wordt zonnig en warm vandaag, tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
0: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote nostalgie-reisbureau.
3: Met Tom.
1: We spelen voor een finale plekje voor een cruise naar de Noorse fjorden. Treintipper Christophe Ehlen komt op bezoek met een laatste treintip van deze zomer. En nog zoveel topschijven om mee op te staan. Welkom en

0: Ja, onthoud het maar, hè. Vannacht, na die prachtige zonsverduistering, vooral even naar de hemel blijven staren, want dan kan je wel eens A Sky Full of Stars spotten en heel wat vallende sterren, jawel.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: 7:07, goedemorgen. Als jij nog maar net uit je bed komt rollen, zeer welkom in het grote nostalgie reisbureau. En je komt als geroepen, want het is weer tijd om te gaan spelen voor een plekje in de finale van vrijdag. De hele week spelen we voor de laatste prachtige reis van ons reisbureau, namelijk een cruise naar de Noorse fjorden dankzij Reizenlauwers. Hoe magisch mooi zou dat zijn? Het is trakteerweek hier bij Nostalgie. Dus elke prijs of reis win je deze week voor iemand anders. Dus eigenlijk is de opdracht deze keer: stuur in de Nostalgie-app een spraakberichtje. Roep daarin: ik wil op vakantie. En vertel ons ook wie het voor jou verdient om die reis te winnen. Met andere woorden, wie zou je graag meenemen en gun je het zo hard om op vakantie te gaan? Laat dat dus weten in een spraakberichtje via de Nostalgie-app. En straks gaan we dan weer de stop de band ronde spelen. Laat maar komen. Via de app gewoon even spraakberichtje daarin openen. Kan rechtstreeks in die app opnemen en doorsturen. En dan wens ik jou nu al heel erg veel succes.

0: Hoppakee, goed gemutst uit bed met de Blues Brothers op jouw woensdagochtend. Everybody needs somebody to love. Zometeen gaan we spelen hoor. Voor die cruise naar de Noorse fjorden. Het is de laatste grote reis van ons reisbureau, want volgende week sluiten we helaas de deuren met het reisbureau. Dan is Veronique de Kok ook terug van weg geweest. Starten we eigenlijk al een beetje met het nieuwe radioseizoen hier bij Nostalgie. Dus kijk, laatste kansen. Vandaag en morgen kan jij nog je finale plekje proberen veroveren voor vrijdag. Dus stuur vooral nog dat spraakberichtje door. Laat ons daarin weten wie voor jou die reis verdient. Want het is trakteerweek in ons reisbureau. Dus laat nog maar komen via de Nostalgie-app. Straks gaan we spelen na Toto.
1: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
4: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
5: Ja, maar kom niet, hè.
4: Oeh, hij komt niet.
5: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
6: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
7: Smartfoto.be.
4: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
8: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
4: Echt of wat?
9: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
10: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
11: Klein stresske.
12: Do what you want me to do.
11: Luister naar Nostalgie Relax via onze app of op nostalgie.be.

0: past ook wel in ons reisbureau, hè. Een klein tripje naar Afrika met Toto, 22 over 8.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Al één finale plekje, definitief ingevuld voor die reis naar de Noorse fjorden. Luisteraar Evelien die haalde maandag 10 op 10 in de stop-de-bandronde en is al zeker van haar plek. Voorlopig staat luisteraar Pieter op de tweede plaats met 2 goede antwoorden. Gaat hij naar de finale of wordt hij ingehaald? Misschien wel door Sam uit Balen. Goedemorgen, Sam.
2: Goedemorgen.
0: Dag Sam. Zeg, het is trakteerweek in ons reisbureau. Wie verdient het voor jou om die reis naar de Noorse fjorden te winnen?
2: Mijn vrouwtje. Mevrouw.
0: Jouw vrouwtje. Hoe heet de vrouw?
2: Carlijn.
0: Carlijn. En waarom verdient jouw vrouwtje dat zo keihard?
2: Ja, omdat ik ze heel graag zie en ik hou heel veel van haar. En ze zorgt ook zeer goed voor onze kinderen, voor het gezin en alles en iedereen eigenlijk.
0: Maar prachtig, jawel. Dat zou een mooie bekroning zijn voor al die liefden eigenlijk. Een reisje naar de Noorse fjorden. En dan hoop je zelf ook wel mee te gaan, neem ik aan.
2: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Hey, ze kan nog altijd beslissen om iemand anders mee te pakken, hè? Je weet het niet, hè, Sam?
2: Ja.
0: Nee, we gaan ervan uit. Als het zou lukken, dan gaan jullie samen naar die Noorse fjorden. Maar zover is het nog niet. We gaan eens kijken hoe ver jij komt, beste Sam. Je krijgt fragmenten te horen van grote nostalgiehits. Waar de song stopt, vul jij het volgende woord aan. Zolang je juist antwoordt, krijg je nieuwe opgaves. De bedoeling is om zoveel mogelijk juiste antwoorden te geven. En je weet het, we gaan proberen luisteraar Pieter te verslaan. Die heeft 2 goede antwoorden gegeven, maar jij moet beter doen. Jij moet er dus minstens 3 halen. Is dat duidelijk?
2: Oké, dat is duidelijk.
0: Alright, dan gaan we er aan beginnen. Beste Sam, hier komt jouw eerste fragment. So wake me up when
2: it's over.
0: Dat is juist. 1 punt heb je al gescoord. Alright, hier komt opgave nummer 2.
2: Do you believe in love?
0: Sam, dat is helaas fout. Nee, het was said and done. Ik zocht het woord done. Maar het is inderdaad believe van Cher. Dat is een stuk dat later komt in het refrein natuurlijk. Oh, Sam, spijtig. Het is maar 1 puntje geworden.
2: Ja, dat is niks.
0: Helaas, helaas, helaas. Toch dikke merci om mee te spelen. Het heeft niet mogen zijn deze keer. Maar ik hoop dat jullie misschien toch nog wel eens fijne vakantieplannen hebben binnenkort. Zit dat er nog aan te komen?
2: We zoeken nog wel eens ergens op weekend te gaan, denk ik.
0: Ah, wel, voilà. Kijk, toch iets om naar uit te kijken. Toch merci om mee te spelen, Sam. Maak er een mooie woensdag van, hè. Salut.

0: King en Love and Pride. 8:05. Ondertussen op woensdagochtend. Tijd voor de hoofdpunten van het nieuws. Die krijg je van Simon.
1: Goedemorgen. Het KMI heeft van woensdag tot en met maandag code geel voor hitte afgekondigd voor het hele land. Vandaag stijgen de temperaturen op de meeste plaatsen boven de 30 graden. En morgen en vrijdag kan het lokaal oplopen tot 35 graden. Door die extreme temperaturen geldt morgen in Antwerpen, Limburg, Vlaams en Waals-Brabant code oranje. En vrijdag ook voor Oost-Vlaanderen. En ondanks de hitte wordt de dodentocht in Bornem vrijdag niet ingekort en blijft het dus de volle 100 kilometer lang. De organisatie treft wel maatregelen zoals meer schaduwplekken, vernevelaars en extra waterpunten. Buurtbewoners worden opgeroepen om wandelaars onderweg te verfrissen met tuinslangen of sponsen water. En je cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar wettelijk minstens 2 jaar geldig. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo vermijden dat je je geld kwijtraakt door te korte vervaldata. Tot nu toe mochten winkeliers die termijn zelf bepalen. Ondernemersvereniging Unizo reageert wel kritisch en vreest dat de nieuwe regels voor boekhoudkundige problemen kunnen zorgen. Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen en ook vrijdag opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm.
2: Te warm? Geniet nu van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.

0: Simply Red, bij Nostalgie. Something Got Me Started. Daar ben je toch helemaal klaar voor deze zonnige dag mee, hè? 6:08.
1: De treintipper.
0: Het is woensdag en dus bezoek in onze studio. Helaas al voor de laatste keer deze zomer. Maar heel blij dat hier is onze treintipper Christophe Ehlen. Goedemorgen, Christophe.
2: Dag Ton, een hele goede morgen. Hallo.
0: Ja, zeg, de laatste keer al. Dat is toch gevlogen, hè?
2: Het is echt voorbij gevlogen. Je zou niet zeggen dat de zomer al bijna voorbij is.
0: Nee, het is inderdaad waar. Nu, we zijn half augustus. Het duurt misschien nog even. Maar inderdaad, dat nieuwe schooljaar komt ook al in zicht en zo. Ja. Gaat me nog niet te veel aan denken. Maar heel blij dat jij er wel nog bent voor deze laatste. En je hebt nog een laatste heel erg fijne tip meegebracht, hè?
2: Inderdaad, Toon. Voor deze laatste dacht ik, als wekelijkse treintipper moeten we echt wel afsluiten in stijl. En Toon, dat hebben we ook gedaan. Want ik trok richting het Stoomtreinmuseum in Maldegem. We hebben niet alleen het museum bezocht, maar we zijn er ook, en je raadt het nooit, met de trein gaan rijden. Spits je oren, hou je klaar, want straks kan je ook weer iets fantastisch fijn winnen.
0: Alright, heel erg benieuwd. Dat is voor straks, dan horen we er alles over. Eerst nog Frankie Valli en The Four Seasons, die komen eraan.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

0: grote smile op je gezicht. En dat komt niet alleen door Christophe Ehle, die hier bij ons in de studio staat, maar ook door Frankie Valli en The Four Seasons, December 1963.
1: De treintipper.
0: Ja, voor de laatste keer deze zomer dus bezoek van onze treintipper Christophe Ehle. Die heeft hier elke week een treintip meegebracht. Een leuke plek in eigen land waar je met de trein naartoe kan reizen. Christophe, wat heb je deze keer voor ons meegebracht?
2: Wel, Ton, voor deze laatste keer heb ik mijn twee favoriete dingen gecombineerd. Nostalgie en treinen.
0: Ah, prachtig.
2: Dat is goed gevonden, hè. Ik trok naar het Stoomtreinmuseum in Maldegem. Vergeet de auto, vergeet de elektrische step. Hier krijg je nog de echte stoom en rook met een hele hoop nostalgie. Je stapt in Maldegem aan boord van een authentieke klassieke trein. Dat is nog echt, Toon, een stoomtrein waar ook zo die toffe toeter uitkomt.
0: Oh.
2: Enfin, echt puur nostalgie. Je laat je rustig door het Meetjesland voeren en dan reis je eigenlijk met die stoomtrein naar Eeklo. Ik hoor heel veel mensen ook denken van, ja, maar in Maldegem stoppen geen treinen. Nee, dat is waar. Maar je kan wel met de trein vanuit Gent bijvoorbeeld tot in Eeklo, van waar je kan verder reizen met de stoomtrein. En kinderen vinden het fantastisch. Volwassenen worden spontaan weer kind. En de treinliefhebber die kan urenlang kijken en genieten. Treinrijden, maar je hebt er ook het museum met historische locomotieven, rijtuigen en alles wat bij het spoor van vroeger hoort. Het stoomtrein. Het is goed dat de laatste keer.
0: Goeie tongtwist hier wel, ja.
2: Het Stoomtreinmuseum Maldegem, waar het verleden niet stilstaat, maar gewoon op volle stoom komt voorbijgereden. En als je zoiets hebt van, goh, ik wil ons moeder dit weekend eens goed verwennen. Zaterdag zijn ze trouwens ook open, want het is zondag, elke zondag tot het eerste weekend van oktober geopend. Maar nu ook dus deze zaterdag. Dus als je niet weet wat doen, ga een keer zaterdag met de mama daar naartoe. En dan wil ik toch nog even een ding zeggen, Toon. Ik wil even mijn respect uiten naar alle medewerkers die daar meewerken. Vol passie. En dat zijn allemaal vrijwilligers. Van de kassa tot de bestuurders, tot de treinbegeleiders, tot de mechaniekers. Die doen dat daar allemaal in hun vrije tijd. Wauw. Petje af. Daar alleen al voor moet je dus een keer gaan kijken om naar die passie te gaan kijken.
0: Wow, dat is prachtig. Ik hoor ook de passie er bij jou van afspatten als je erover spreekt. Het kan ook moeilijk anders als treinbegeleider. Hè? Ja.
2: Het zou triestig zijn als ik het niet tof vond. Maar ik vond het echt, wij zijn dit weekend geweest, ik vond het echt de moeite waard. Ik vond het echt zo, ja, goed, leuk, fijn. Ja. Ook leuk om deze dingen mee af te sluiten. Dus, ja,
0: perfecte tip als laatste, denk ik. Maar we gaan er ook voor zorgen dat, dat de luisteraar het misschien wel met zijn eigen ogen kan meemaken.
2: Ja, wij geven een gezinsticket weg voor dat Stoomtreinmuseum. En uiteraard mag je ook op onze kosten een keer met de trein gaan rijden. Een fijn uitstapje met de kinderen, want het is, zoals jij zegt, Toon, een gezinsticket.
0: Ja, geweldig. Een gezinsticket voor het Stoomtreinmuseum in Maldegem. Ja, dat is dus iets dat jij nu gewoon kan winnen. Maar wat moet de luisteraar daar nu even voor doen?
2: Oh wel, we gaan het leuk houden, omdat het de laatste keer is. Spurt even naar de Nostalgie-app, open die en doe even je beste stoomtrein na.
0: Ja, je beste stoomtrein, dat klinkt dus zo ongeveer. Als Christophe, kan jij al eens een poging wagen?
2: Ik wist dat graag niet vragen.
0: Nee, okay.
2: Nee, ja. ik zou niet winnen. Maar jij thuis, jij kan dat beter. Jouw beste imitatie van de stoomtrein, nu in de Nostalgie-app, is misschien straks winnen.
0: Ja, absoluut. Laat maar komen. En dan spelen we dus voor een gezinsticket voor het Stoomtreinmuseum. Dus haal even je beste stoomtreinfluit boven in onze Nostalgie-app. En dit lijkt me wel gepast, hè. Drops of Jupiter van, wat dacht je, Train.
3: Ha.

0: om helemaal in het thema te blijven. Drops of Jupiter van Train. Heel fijne tip hier vandaag van onze treintipper Christophe Eelen. Het Stoomtreinmuseum in Maldegem. Perfecte afsluiter voor deze 7 weken, hè Christophe?
1: Het was inderdaad de perfecte afsluiter.
0: Maar nog beter, jij maakt kans op een gezinsticket voor het Stoomtreinmuseum. Daarvoor moest je je beste impressie van het geluid van een stoomtrein doorsturen. Dat dus, maar dan door jou ingesproken in onze nostalgie-app. Ongelooflijk hoeveel berichtjes er zijn binnengekomen.
1: Het is echt zot.
0: We gaan daar gewoon even live iemand van opbellen. En eens kijken of die opneemt.
1: Spannend.
2: Dit is een gratis
0: mobiele. Ai. De persoon die je probeerde te bellen is niet bereikbaar. Dan gaan we iemand anders proberen, denk ik. Ja, daar komt hij al. Ho.
3: Hallo, met Veronique.
0: Dag Veronique, goedemorgen. Met Toon en Christophe van Nostalgie.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen Veronique. Kan jij nog eens even jouw beste stoomtreingeluid nadoen?
3: Ik ga mijn zoontje dat laten doen, want die heeft dat gedaan.
0: Ook goed, doe maar. Maar kijk eens aan, prachtig. Ja. Het levert jullie een gezinsticket op voor het Stoomtreinmuseum in Maldegem.
3: Dank u wel.
0: Alsjeblieft.
3: Dank u wel.
0: Oh. Hoe heet het zoontje?
3: Mats.
0: Dag Mats. Amai, fantastisch. Kan je het nog eens één keer doen, die stoomtrein? Het was echt geweldig. Oh, kijk, we zitten met een echte treinkenner hier, Christophe. Dat is goed gekeurd, hè?
1: Fantastisch. Die mogen nu eens op onze kosten daar naartoe gaan.
0: Oh, maar fantastisch. Voilà. Super.
3: Ah, super, dankjewel.
0: Alsjeblieft.
1: Graag gedaan.
0: Heel veel plezier daar. En tot de volgende, hè. Salukes.
3: Oké, okay,
0: bye. Voilà, Christophe, zo zit het erop voor jou. 7 weken lang heb je hier de beste treintips komen geven. Merci daarvoor. Ja, we gaan jou hier ongetwijfeld nog wel eens terug zien en horen, denk ik.
1: Ik hoop het.
0: Maar ja, natuurlijk
1: ja,
0: wel.
1: Het was plezant. Bedankt ook aan alle luisteraars voor al die fijne reacties en zo. En het toffe team hier. Ja, het was echt plezant.
0: Blij dat jij zo blij bent. En als luisteraars jou nu tegenkomen op de trein, misschien moeten we zo een speciaal nostalgie-teken afspreken van ik heb jou gehoord op de radio.
1: Doe gewoon die stoomtrein na.
0: Dat vind ik een topplan. Iedereen die nu bij jou op de trein komt, die stoomt in. En dan weet je, die heeft geluisterd naar Nostalgie.
1: Zo gaat het.
0: Superfijn. Christophe, dikke merci voor de voorbije weken. En tot snel.
1: Tot ziens. Bye-bye.
4: Luister en je bent op vakantie.
5: Op 24 en 25 augustus bewonder je de mooiste modelspoorbanen van België in Train World. Spoor naar trainworld.nl

0: 5 voor 9 op woensdagochtend. Terwijl jij daar misschien weer aan je nieuwe werkdag begint, maken wij ons klaar voor een nieuwe 10 van nostalgie.
1: 10 van nostalgie.
0: Met vandaag een gepaste 10 van nostalgie, hoor. Het wordt straks weer tot 33 graden. En wat overkomt ons dan allemaal? Heftige zweetbuien. Ik kan daarover meespreken, ik ben nogal de zweter. En dus doen we vandaag de zweettop 10. Ik wil van jou de 10 meest zweterige tracks die je kan bedenken. Enfin, die heb je eigenlijk de voorbije uren al massaal doorgestuurd. En daaruit is een top 10 komen rollen. Die ga ik zo meteen op je loslaten na 9 uur. En die top 10 die wordt meteen al geopend door een klepper, hoor.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Everybody Dance Now, CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat heet dit eigenlijk. Zeer gepast dus om de top 10 mee te openen. Komt eraan zo meteen aan het nieuws.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
3: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
4: Amai, zo warm.
3: Of te koud.
4: Amai, zo koud.
3: Of te nat.
4: Amai, zo nat.
3: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
4: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
3: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
4: Amai.

0: Om toeristen en tweede verblijvers op te vangen, zetten de ziekenhuizen extra spoedartsen en verpleegkundigen in. De Europese pakjestaks brengt in de eerste maand al 42,5 miljoen euro op. De heffing geldt voor pakjes buiten de Europese Unie. Het blijkt uit cijfers die het laatste nieuws opvroeg bij de douane. De tax van 3 euro per pakje moet de stroom goedkope goederen afremmen en oneerlijke concurrentie tegengaan. In de eerste maand registreerde de douane al 35% minder aangiftes voor goedkope zendingen. Volgens de douane en experts bestellen consumenten nu vaker grotere pakketten tegelijk of leveren Chinese webshops meer vanuit distributiecentra binnen de EU om de tax te omzeilen. En je cadeaubonnen zijn vanaf april volgend jaar wettelijk minstens 2 jaar geldig en meer beurtenkaarten minstens 1 jaar. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders wil zo vermijden dat je je geld kwijtraakt door te korte vervaldata. Tot nu toe mochten winkeliers die termijn zelf bepalen. Ondernemersorganisaties reageren kritisch. Ze vrezen boekhoudkundige complexiteit door prijsstijgingen en vinden dat de overheid niet moet ingrijpen in de contractvrijheid van handelaars.
1: Nostalgie weer.
0: Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm. En meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
1: Met nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister en je bent op vakantie. Nostalgie. De 10 van Nostalgie.
2: Met Ton.
3: Met vandaag de zweet top 10. Dus zet die poriën open en laat het helemaal los. Met op 10 meteen een gepaste opener. CNC Music Factory. Gonna make you sweat. Goedemorgen.

0: The heat is on. Het zal wel zijn in de zweet op 10. Glenn Frey op nummer 9.
1: De 10 van nostalgie.
0: Ja, momenteel is het nog goed te doen buiten. Ik zie hier op mijn smartwatch 17 graden in Antwerpen. Maar deze namiddag gaan we alweer richting de 33 graden. De zoveelste tropische dag. En het wordt niet de laatste. Morgen en vrijdag doen we daar nog een schepje bovenop. In ieder geval is dit dan toch wel het ideale moment voor de zweet top 10. De 10 meest zweterige platen. Jij hebt heel wat geweldige suggesties doorgestuurd. En nu hoor je dus het resultaat. Straks, Wet Wet Wet. Daar moet ik geen tekening bij maken waarom die in de lijst staat. Eerst een artiest die ik toch even heb moeten opzoeken. Buster Poindexter en his Banshees of Blue. Dat is een Amerikaanse band rond dus Buster Poindexter. Alter ego van David Johansen, frontman van de New York Dolls. In 1987 maakte die een enorm aanstekelijk nummer dat nu echt wel perfect bij dit thema past. Op nummer 8 in de zweet, top 10, Hot Hot.

0: Een plakkerige tegelplakker. Past ook in de zweet op 10, denk ik. Omwille van deze band natuurlijk. Wet, wet, wet. Ik hoef daar geen tekening bij te maken. In de zweet op 10. Love is all around. En over plakkerigheid gesproken. Wat dacht je van een stevige schuurschijf? Kan je ook al eens een zweetbui van krijgen, denk ik, op de dansvloer. Met de schijf die hier zo meteen klaar staat, komt dat zeker in orde. Op nummer 6 in de zweet op 10. Nelly en Hot in Here. Ja, dat wordt het wel degelijk vandaag en de komende dagen. En Billy Eilish staat ook nog klaar. Bij hem is het Hot in the City. Mannetjes, de temperatuur gaat hier uit zijn dak hoor in onze studio. En bij jou waarschijnlijk ook. Komt eraan zo meteen.
1: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruyt.be.
3: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
4: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
3: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
4: En meneer Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
5: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
6: Lenen bij Leemans.
7: Zeg Suzy, wat zit je gaan aan zo op haar horloge te zingen?
8: Ik ben ontaftellen, Harry.
7: Ontaftellen?
8: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
7: Maar Suzy toch?
9: De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
6: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
9: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
10: De 10 van Nostalgie. Nummer 6.

0: Ja, het probleem met die hitte en die hittegolven is nog zoveel erger in de steden. Daar wil die hitte ook echt niet uit wegtrekken. Dus kijk, heel gepast Billy Idol op nummer 5 met Hot in the City.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Misschien sta jij ook al kletsnat in het zweet. Kan ook moeilijk anders met de zweet top 10. Jij hebt die lijst weer samengesteld door jouw favoriete, meest zweterige platen door te sturen. We doen dat allemaal omdat het straks 33 graden weer wordt. Puffen en zweten dus. We gaan verder op nummer 4. Ook een zeer gepaste. Die suggestie kwam van luisteraar Veerle.
2: Hey Toon, ja, voor mij moet Pitbull toch wel echt met Fireball in de top 10 voor te zweten. Want ik was dit jaar op Echter Boutique en daar was die ook. En dat was daar zo heet. Dus ja, voor mij moet Pitbull met Fireball gewoon in de zweten top 10. Groetjes, Veerle.
3: Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, jiggle, wiggle and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: berichtje gekregen van Pascal. Die stuurt hier zwaar aan het zweten, druppels op mijn voorhoofd, door de zweet op 10 en achter mijn strijkplank. Ik had mij zo inbeelden, Pascal. Dat draagt misschien niet bij aan het droog te houden, maar dat moet ook niet. Zeer gepast, een goede zweetbui in de zweet op 10.
1: De 10 van nostalgie.
0: Het wordt vandaag 32 graden, daarom dus zeer gepast de zweet top 10. En ik dacht, ik verzamel eens even wat weetjes over zweet. Het kan altijd handig zijn om eens mee uit te pakken. Ten eerste, zweet is eigenlijk geurloos. Je zou dat misschien niet verwachten, maar het is zo. Het bestaat voor 99% gewoon uit water en heeft dus geen geur. Maar die typische zweetgeur die we dan kennen, die ontstaat wanneer dat vocht in contact komt met bacteriën die al aanwezig zijn op je huid en in je oksels. Dus kijk, toch een wistje datje. Nog een beetje, je zweet wat je eet. Ja, soms kan je zweet gaan ruiken naar wat je eet. Bijvoorbeeld look, ajuinen, spruitjes, bloemkool, asperges. Dat zijn sowieso al dingen die wel een redelijke geur hebben. Die bevatten bepaalde stoffen die tijdens de spijsvertering worden afgebroken. En die stoffen hopen zich dan op in het zweet en worden afgescheiden door je huid. Ook indrukwekkend, een mens verliest op een gewone dag gemiddeld 1 liter zweet. Hey, dat is veel. En als je intensief sport, kan dat zelfs oplopen tot, hou je vast, 7 à 10 liter per dag. Maar mannetjes, dat is veel. En dan geef ik ook nog graag mee, hoe ouder je wordt, hoe minder je zweet. We hebben als mens miljoenen zweetklieren, maar die verminderen wel een beetje als je ouder wordt. Daarom dat men vaak benadrukt dat ouderen en kwetsbaren extra veel water moeten drinken. Voilà, een paar weetjes over zweet kan je mee uitpakken op deze hete, zweterige dagen. Nog 2 songs te gaan in de zweettop 10, met op nummer 2 The Boss. Ook die staat in brand zometeen.
2: Oh, mijn zalige pad thai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
3: Wat? 150 baht?
2: Schat ik, dat is 4 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
2: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Mannetjes,
6: Bompie,
5: Gees gaat het fantastisch vinden.
6: Denk je?
5: Vrijdag en zaterdag.
6: Ja?
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
7: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
7: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
8: Hoe maak je het?
9: Samen met Gamma. Gamma.
8: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw gamma open is op 15 augustus.
10: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
11: Ah ja, om de matrassen te testen.
10: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
12: IKEA.
10: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
11: Wat?
10: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
11: En wat met de balletjes?
10: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
13: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
14: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
15: Kruidvat. Altijd
1: voordelig. De 10 van nostalgie.
15: Nostalgie.
1: Nummer 2.

0: Bruce Springsteen, On Fire. Als je daar niet van begint te zweten, dan weet ik het ook niet meer. De zweetop 10. Daar zijn we mee bezig en daar komen we eigenlijk al aan het einde van. In de 10 van nostalgie van vandaag. Straks gaan we dus richting de 33 graden op deze woensdag. De komende dagen wordt het nog wat heter. Dus als er dan één plaat is die een zweetbui uitlokt van je welste, dan denk je dat het deze wel gaat zijn. Op nummer 1 in de zweetop 10, de meest voor de hand liggende keuze. Van de Jamaicaanse band Inner Circle. A la la la la long zongen ze, maar vooral Sweat.
1: De 10 van nostalgie. Nostalgie. Nummer 1.

0: Ja, mijn zweet is op hoor, jongens. Uitgezweet, denk ik.
1: De 10 van Nostalgie.
0: Maar wel gepaste nummer 1 in de zweet op 10 vandaag. Sweat van Inner Circle. Voilà, zo zit de 10 van Nostalgie van vandaag er alweer op. Even kijken naar morgen. Dan doen we weer een nieuwe 10 van Nostalgie natuurlijk. Met iets helemaal anders. Enfin, helemaal. Het valt nog wel mee. We gaan naar de vakantiebestemmingen top 10. Ja, ik wil zoveel mogelijk platen van jou horen en krijgen waar een vakantiebestemming in zit. Dat kan een land zijn, een stad, een bepaalde regio, een plek. Zolang die erin zit, dan past die thuis, of dan hoort die thuis liever in de vakantiebestemmingen top 10. Stuur die suggesties maar door. Wat hoort daar voor jou zeker in thuis? Stuur het door via de Nostalgie-app. Ik heb hier al een goede suggestie staan. We gaan even naar Midden-Amerika, Latijns-Amerika, met Les Humphries Singers. Mexico is dit. De 10.

komen al een paar leuke suggesties binnen voor de 10 van Nostalgie van morgen. Ik zie hier een berichtje van Anne binnenkomen. Die stuurt Budapest van George Ezra. Zeker mooi. 9 Million Bicycles in Beijing van Katie Melua. Dat zit ver in het geheugen, maar heel mooie suggestie. Ik zie ook nog Born in the USA van Bruce Springsteen. Dankjewel voor die suggesties. Blijf die zeker doorsturen. Dat mag tot morgenochtend nog. Want tussen 9 en 10 morgen hoor je dus een nieuwe 10 van Nostalgie in het thema vakantiebestemmingen. Titels of songs waar vakantiebestemmingen in voorkomen, die komen dus in aanmerking. Stuur die zeker nog door via de Nostalgie-app. Maar blijf voor nu zeker ook hangen in ons grote Nostalgie-reisbureau. Kim Uylaert die staat klaar om het hier zo meteen verder open te houden. Bij haar nog weer heel wat fijne reisverhalen. Maak nog kans op heel wat fijne reistrips. Ik heb nog Billy Joel voor jou. Als je even wil oefenen hoe goed je tongtwisters in lyrics kan volhouden, dan is deze wel gepast. We didn't start the fire.

0: straks bij Nostalgie. I'm a model, you
1: know what I mean. Hey, goedemorgen vrienden. Klaar om je straks sexy te voelen na Nieuws van 10? I'm too sexy, komt er zo meteen aan.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Nostalgie. Goedemorgen, het is 2:10. Het nieuws met Simon van Elslander. De federale regering wil de lijststem afschaffen.
4: Ja, en dat bij de federale en Europese verkiezingen vanaf 2029. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Je zal dan nog steeds op een partij kunnen stemmen voor de

0: in Afrika zijn zeker 15 mensen omgekomen nadat een veerboot kapseisde. 27 passagiers zijn nog altijd vermist. Het schip raakte in de moeilijkheden door slechte weer en hoge golven. Er waren ruim 120 mensen aan boord van het schip en dat is meer dan de toegelaten capaciteit van 90. Hulpdiensten hebben wel 77 mensen kunnen redden. De zoektocht naar de andere vermisten loopt.
1: Nostalgie weer.
0: Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm. En meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
2: Met Kim.
3: Sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.

0: Set Them Free. Het gaat over jouw heupen, denk ik. Want Shakira die komt zo meteen nog eens langs. Hips don't lie. Alle heupen loswieren.
1: Reis rond de wereld.
0: Eerst moeten wij bepalen welke bestemming we deze komende uren samen gaan beleven via de radio. En daar is Toons met Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen Kim.
0: Klaar om te gooien.
2: Ja,
0: een
2: zeker.
0: Van de laatste keren eigenlijk. Ons reisbureau is aan de laatste dagen bezig.
2: Ja, het is echt genoeg. Amai, en dan gaan de deuren dicht. Spijtig.
0: Ja, hè. Maar we gaan er nog niet aan denken. We gaan er nog niet aan denken. Het dartspijltje in de hand. De wereldkaart aan de wand. En jij beslist.
2: Ja, daar gaan we alweer. Oké. Okay. Mag het met een kleine naanloop zijn? Ja?
0: Jazeker.
2: Ja. Oké. Okay.
0: Dat is Toon, hè. Een atletische man natuurlijk. Hij loopt echt aan.
2: Het was echt wel met een goede weg. Zo'n beentje naar achter en zo.
3: Ja, het is Tsjechië.
0: Oh, Tsjechië. Daar ben ik al geweest. In Praag.
2: Ik ook. Enkel in Praag ook wel. Zit die tripje naar Praag? Ik denk dat veel mensen dat al gedaan hebben. Prachtige stad wel, Praag.
0: Ja, ja, heel historisch centrum zo. Je weet ook nooit wat ik daar gedaan heb met mijn zus.
2: Vertel.
0: We zijn daar 8 jaar geleden intussen, denk ik, naar een motorfestival geweest.
2: Oh, geweldig.
0: Het grootste dat Praag ooit heeft mogen verwelkomen. Echt zo honderden mensen met een Harley Davidson. Terwijl ik had toen mijn motorrijbewijs nog niet. Dus ik weet niet waarom ik daar was. Maar misschien was het een soort van foreshadowing van...
2: Maar je zou nu nog eens moeten teruggaan eigenlijk, dan, met je motor.
0: Ik heb dan nog een foto van toen met zo'n opgeblazen Michelin-manneke.
2: Oh, prachtig. Altijd dat goed. Is wat mensen herinneren aan Praag. Een opgeblazen Michelin-mannetje. Ja, uiteraard.
0: Als jij wel het land al beleefd hebt, op een meer logische manier, stuur alle ideeën, alle tips maar in de app van Nostalgie. Tsjechië, volgens mij ook mooie natuur als je buiten Praag gaat en zo. Dus wat moeten we daar doen? Wat moeten we daar eten en drinken ook vooral? En dan zijn we samen op pad richting Tsjechië.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.
4: Ladies up in here tonight. No fighting. We got the refugees.
5: No fighting.

0: kwart over tien van op je bureaustoel op het werk. Of misschien ben je wel thuis aan het schilderen, klusjes nog aan het doen, in de auto onderweg. Maar je zit met je hoofd samen met mij in Oost-Europa. In Tsjechië zijn we beland, ergens tussen Duitsland, Polen en Oostenrijk. Jens zegt al in de Nostalgie-app, je moet zeker eens de Tardelnik proeven. Eigenlijk moet je het zo uitspreken.
1: Tardelnik.
0: Een gebak met veel suiker en kaneel. Dat is heel lekker. Ik heb dat in Praag ook al gegeten. Zo spiraalvorm. Vrij hoog. En dan heb je daar verschillende vullingen voor. Bij mij zat er crème en aardbeien in.
1: Tardelnik.
0: Goeie taal ook, hè, Tsjechisch. Nancy die gaat al 18 jaar richting Tsjechië op reis. Dus ze is de vrouw bij uitstek voor tips. Straks daar eens proberen bellen. Eerst de Belgische trots Soul Sister.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesken champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/ voor je zaak.
4: Code yellow!
5: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
6: Irisje, is je kamer opgeruimd?
7: Ja, papa.
6: En de plantjes water gegeven?
7: Ja, papa.
6: Onze Bobby uitgelaten?
7: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
6: Hoe bedoel je?
7: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
6: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
7: Paniekeur.
8: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
9: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
8: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 7:30 tot 5:00.
10: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
11: Ja, maar kom niet, hè.
10: Oeh, hij komt niet.
11: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
12: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
13: Het grote nostalgie reisbureau.

0: vrolijk door die woensdag. Straks nog eens een boysband uit de 90s. Boyzone komt eraan.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: We zijn samen op reis in Tsjechië. Midden-Europa is dat. Het land van de kastelen. 17 plekken in dat land zijn zelfs blijkbaar UNESCO-werelderfgoed. Dus dan weet je dat het een mooie plek is. En daar op meer dan 1000 kilometer van hier zit Nancy op een camping te luisteren naar nostalgie. Goedemorgen.
2: Dobré ráno.
0: Is dat hoe je goedemorgen in Tsjechisch zegt? Dobré ráno?
2: Ja. Ja, wow. Ja, dat is in Tsjechisch.
0: Goeie taal toch, hè, Nancy? Je bent daar al
2: zalig.
0: Wekenlang met de camper aan het rondtoeren in Tsjechië. Dus jij bent echt de persoon om het ons te vertellen. Wat voor land is het?
2: Een heel mooie natuur. Bergen. Ja, mooie bossen om in te wandelen. Als je het warm hebt, kan je zeker in de bossen gaan voor wat koelte te vinden.
0: Belangrijk.
2: Je vindt hier echt heel mooie plekken. Maar de mooiste plek is eigenlijk de Skybridge in Tsjechië. Dat is de langste brug van Europa, denk ik.
0: Oh, okay.
2: Met een hoge toren voor in te gaan. De Tafelberg heb je dan ook nog. Dus ja, echt wel mooie plekken om te bezoeken.
0: En dan zitten we meer aan de grens van Polen, zeker, hè, waar jij nu bent.
2: Ja, daar zitten we meer. Daar zitten wij nu. Ja.
0: Ja. Je gaat er al 18 jaar naartoe, naar Tsjechië, blijkbaar. Ja, hoe is die liefde ontstaan?
2: Klopt. Eigenlijk door onze buurvrouw. Onze buurvrouw is Tsjechisch. En ze zei van, ga anders eens mee, want we hebben een caravan. Ga eens mee. En dan zijn we naar Hadrik Kralove geweest, want daar had hij een buitenverblijfje met haar ouders. En dan zijn we eigenlijk daar terechtgekomen. En ja, dan hadden we eigenlijk een Tsjechische gids mee voor alles te vertalen. Dus dat was wel handig. Maar ja, daarna hebben we gezegd van, we willen toch wel meer van Tsjechië zien met de kinderen. Die zijn nog steeds aan het meegaan. Onze zoon iets minder. Maar de dochter gaat altijd nog mee, nu met haar vriend. Dus ze zoeken nog altijd mee de Tsjechische kant op.
0: Ja, je blijft de liefde voor Tsjechië mee doorgeven. En wat voor mensen zijn Tsjechen? Daar kan ik me ook zo weinig bij voorstellen.
2: Als je de taal probeert, dan vinden ze het heel fijn en top. En dan zullen ze wel proberen in het Engels terug te spreken.
0: Ja.
2: Het Duits iets minder, want Duits is voor sommigen hier moeilijk door de oorlog in een tijd.
0: Oh ja, dat is nog wat geladen dan door de geschiedenis.
2: Ja.
0: Beter in het Engels. Dat is ook een goede tip. Ja. Beter in het Engels de mensen aanspreken in Tsjechië. En ga dan vooral naar die Tafelberg. En de Skybridge was het. Lijkt me wel mooi, zo'n lange hangbrug. Nancy, geniet er nog van je laatste dagen daar in Tsjechië.
2: Ja.
0: Vele, vele groetjes.
2: Het is bijna ten einde.
0: Oh, we gaan nog niet aan het einde, denk ik. Hoe zeg je groetjes in het Tsjechisch? Of een goede dag nog?
2: Goeiedag is gewoon dobrý den.
0: Dobrý den, Nancy. Salut, hè.
2: Dobrý den.

0: De zomer van 69 was zeker niet zo warm als die van 2026. Mr. Props die zorgt straks voor wat verfrissing. Je kan surfen op zijn waves. En nadien hoor je een catfight tussen twee vrouwen. Een muzikale catfight, gelukkig. Van wie is de man nu echt? Ze vechten erover. The boy is mine. Oh, dat is zo'n goed nummer. Het komt er zo aan.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
5: Zee de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zie dit, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
6: Schitterend, bij zo'n sausje hoor, een lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
5: Doorbakken.
6: Zeker?
5: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger.
6: Ja!
5: Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
7: Dat is
8: De Vos Lemmes.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
8: Met Kim.

0: van wie is de jongen nu? De helft van Brandy en de helft van Monica.
1: Reis rond de wereld.
0: Goedemorgen, Tom stuurt hier in de nostalgie-app. Kim, mijn virtuele Air Miles zijn aangevuld door alle landen die we bezocht hebben de voorbije weken in het grootste nostalgie-reisbureau. Het zal wel zijn, we reizen nog 3 dagen over de hele wereld. Vandaag zitten we in Tsjechië, het land van de kastelen en de bossen blijkbaar. Met een kleine waarschuwing hier van Freddy Stijnen. Hij zegt, bij een hittegolf blijf je beter weg voor wie muggevoelig is. Agressieve tijgermuggen en die steken gewoon door je t-shirt. Ah, ik ben in 2001 teruggekomen met honderden muggenbeten. Dat is mijn grootste nachtmerrie, Freddy. De horror. Tsjechië is ook het land van het bier. Je hebt misschien wel al eens ook hier een pilsner lager gedronken. In de Noord-Bohemen, dat zit in het noorden, is een regio vol hop blijkbaar. Met die hop wordt zelfs Ierse Guinness gemaakt. En ook ons eigen bier, Stella Artois. En in die streek heb je een biermuseum, als je houdt van de pintjes. Maar in het noorden zitten we met bier en in het zuiden is er blijkbaar wijn, zegt hier iemand. Daar zijn wijngaarden met een bekende wijnregio ook. Dus echt drankjes voor iedereen, met Mario van Elewijk die nog stuurt. Kofola is een lokale frisdrank in Tsjechië. Niet te zuipen. Is opgezocht, een soort van eigen cola gemaakt. Als het niet zo lekker is, Mario, zullen we het maar bij koffie houden vanmorgen. Santé daar, de Dewey Brothers.

All Night Long. Shania Twain heeft een drukke zomer, want ze heeft een nieuw album uitgebracht, Little Miss Twain. Helaas wordt het niet zo warm onthaald. De fans vinden het niet haar beste werk. Het is ook moeilijk gewoon, hè, om te tippen aan die grote hits eind jaren 90 die ze heeft uitgebracht. Geef mij maar een Man, I Feel Like a Woman. Nostalgie. Let's go, girls.

0: straks bij Nostalgie.
1: Gel in je haar doen, zoals in de 80's straks. Want Kim Wilde komt eraan na het nieuws van 11. En ik zie ook ABBA hier klaarstaan. Het wordt weer een goeie plaatje zometeen.
2: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
5: Amai, zo warm.
4: Of te koud.
5: Amai, zo koud.
4: Of te nat.
5: Amai, zo nat.
4: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
5: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
4: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Ja. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, ja. Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
5: Amai, dat voorspelt veel goed.
4: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
6: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
1: Goedemorgen, het is 11:02. Het nieuws met Simon van Elslander. Gokbedrijven omzeilen massaal het verbod op gokreclame.
7: Klopt, kansspelbedrijven zoals Circus, Unibet of Star Casino omzeilen het verbod door subbrands of gratis nieuwsites op te richten met vrijwel identieke namen en logo's. Zo verschijnt Circus Daily op sportmicrofoons en voetbalshirts zonder juridisch naar gokken te verwijzen. De kansspelcommissie spreekt van verdoken reclame die de normalisering van gokken in stand houdt. De commissie wil nu dat de wet herschreven wordt. De federale regering wil de lijststem afschaffen bij de federale en Europese verkiezingen vanaf 2029. Bevoegd minister Quintin heeft daarover een wetsontwerp ingediend. Je zal dan nog steeds op een partij kunnen stemmen voor de zetelverdeling, maar die stemmen worden niet langer verdeeld onder de kandidaten op de lijst. Wie de meeste voorkeurstemmen behaalt, pakt de zetel. Ook in Vlaanderen is er brede steun om het systeem aan te passen, al zijn daar nog geen concrete stappen gezet. Sport Sarah Dumont heeft zich geplaatst voor de halve finales van de 200 meter vrije slag op het EK zwemmen in Parijs. De 19-jarige klokte in de reekse een vijfde tijd. Maandag was ze nog onthoogd.

met die plekken van zweet en zonnecrème op je kleren. Zie je er fantastisch uit vandaag. You're gorgeous. Het is woensdag. We zijn nu echt aan de laatste dagen van ons grote nostalgie-reisbureau. Dus als jij nog een reis wil winnen, het moet gebeuren de komende dagen. Hè? Vanmiddag in mijn reiskarretje. Een verrassingsvakantie voor het gezin in Europarks. Plezant familiepark. En jij kan dat dus cadeau doen aan iemand anders, want het is trakteerweek. Je weet hoe het werkt intussen. Als je de komende uren het geluid van de reiskar hoort, dan stuur je reiskar en de persoon die jij wilt trakteren. Joe Jackson komt eraan zo meteen a cappella.

0: Mars.
1: Joe Jackson. De grootste file vandaag vind je niet op de Brusselse ring, maar wel op de stoep voor de optikers. Een lange rij mensen, in Brecht onder andere, die nog snel een eclipsebrilletje proberen te bemachtigen. Want vanavond is het zover, die gedeeltelijke zonsverduistering. Ik word daar wild van dat soort natuurfenomenen. Kijk daar al weken naar uit. Dus straks een song speciaal voor vanavond.
2: Bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar €4,79. Aldi, altijd slim.
3: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider. En luider tot. Het seizoen is begonnen.
4: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens, meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè?
5: Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
6: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk.
5: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
8: Het grote nostalgie reisbureau.

It's the final countdown. Vanavond vanaf 7:00. Dan zal de maan voor de zon komen te staan, waardoor 90% verduisterd wordt. Als alle nieuwsites zo een live verslaggeving doen en een live video zelfs die je kan volgen, dan weet je dat het een hype is. En misschien boeit jou dat helemaal geen hol, ben je de hype al beu. Of misschien zit jij nu in de auto richting Spanje omdat je daar de volledige zonsverduistering kan zien. Ze verwachten daar blijkbaar verkeerschaos zelfs met 1,5 miljoen extra bezoekers gewoon voor die eclipse. In welk team je ook zit, ik zit in team enthousiast. Want in de 90's heb ik als kind die grote zonsverduistering gemist. Vanavond gaan we dat rechtzetten. We hebben 2 weken geleden al een doos vol eclipsebrilletjes gekocht om aan alle familie en vrienden uit te delen. En vanavond is het barbecue bij de vrienden tussen 7 en 9. Als je luistert, vrienden, moet je mij met rust laten. Want dan sta ik met een eclipsebril op te dansen in de maan. Zeker rond 8:15, dan staat de maan pal tussen de aarde en de zon. Is het op zijn hoogtepunt. En dan dit in onze maanplaylist. Dance

zitten in onze reis rond de wereld op Nostalgie in Tsjechië vandaag. Als jij al op reis ging, laat zeker weten in de Nostalgie-app wat jouw favoriete plek is om te bezoeken. Kim Gijs, die neemt ons mee naar een plek waar ik echt niet aan dacht nu. Ze zegt, Tsjechië heeft ook heel wat kerstballenfabrieken. Is dat een goede reden om Mariah Carey in puttige zomer te draaien? Oh, bij 30 graden aan kerstmis denken. Heerlijk. We kunnen wel aan het haardvuur gaan zitten bij Dan Hartman, Kim. Ook kerstgevoel, toch? Relight my fire.

0: Als je op reis gaat met de vlieger, dan zijn er zoveel rampscenario's die in je hoofd passeren. Van, oh, ik ga mijn paspoort vergeten, ik ga de vlucht missen, of ik ga aan de security eruit gehaald worden voor zo'n drugstest. Daar heb ik altijd voor de laatste. Er is toch een ander rampscenario. Ellen Petrie loopt rond voor ons deze zomer nog een weekje op Brussels Airport. En ze heeft een familie gevonden, ja, die toch bijna een andere ramp voor had. Je hoort het zo meteen. Nou, Jay Giles Band.
1: Mannekes,
2: Bompi,
1: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denkt u?
1: Vrijdag en zaterdag.
2: Ja.
1: Is het nee?
3: Is het nee?
1: Tegen BTW.
2: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
1: Zie je wel.
4: Hoe maak je het?
5: Samen met Gamma. Gamma.
4: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
6: IKEA-tip van de week.
7: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
8: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
9: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
8: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
8: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
10: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
11: Yes.
10: Esso, omdat elke rit telt.
12: Het grote nostalgie reisbureau.
13: Met Kim.

0: Met Coco Junior natuurlijk, de Dinky Toys.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Het is woensdagmiddag, de laatste drie dagen dat onze reporter Ellen Petri kampeert op Brussels Airport. Vertrekkende, arriverende reizigers, altijd boeiende verhalen van mensen die daar rondlopen. Maar nu sta je bij een moeder met drie dochters die toch al de nodige tegenslag gehad hebben vandaag.
2: Ja, absoluut. En ik sta hier bij Lise en haar familie en jullie hebben heel wat meegemaakt al, hè?
3: We stonden naar Charleroi, maar we moeten opstappen in Zaventem.
2: Hoe kan dit?
3: Tickets niet goed gecheckt.
2: Nee. Dus met hoeveel zijn jullie? Met vijf?
3: Ja.
2: En niemand heeft dat door?
3: Nee. Dan de taxi gepakt.
2: Nou. Ja, want allez, ik neem aan, naar waar gaan jullie eigenlijk?
3: Barcelona.
2: Naar Barcelona. Dus zoveel te vroeg zijn jullie niet?
3: Nee.
2: Wanneer hadden jullie dat door? Hoe is dat gebeurd?
3: Daar waren borden met de vluchten op en dan zagen we dat Barcelona er niet bij stond.
2: En dan zijn we toch eens even gaan checken.
3: Ja.
2: En toen?
3: Toen stond er Brussel op.
2: En toen werd het even...
3: Snel zoeken voor... de auto te pakken.
2: Maar ongelooflijk wel. Dus eigenlijk vertrouwen jullie allemaal... Ik ga even naar de mama, jawel. Dus eigenlijk vertrouwen jullie blindelings op elkaar.
4: Ja, dank het wel.
2: En ik neem aan dat dat niet het eerste is wat je in je leven hebt meegemaakt, hè, met je familie?
4: Ja, het is wel al het ergste, denk ik.
2: Dus... Ja, maar ja, je staat daar dan. Hey, oh, we gaan op reis. We gaan op vakantie en... En ja. Dan ineens, oei. Huh?
4: Dat is eerst, ja, we zullen dat maar niet vertrekken. Hè. Dat hebben we niet op reis kunnen
2: hebben. Dus je wou echt nog alles annuleren?
4: Ja, niet alles annuleren, want ja, we konden hier niet op tijd geraken. Maar uiteindelijk hadden we een hele goede taxichauffeur gevonden. Die een klein beetje te snel heeft gereden, maar we zijn er toch geraakt.
2: En eigenlijk toch nog tijd om met mijn
4: ja, babbeltje... want blijkbaar is het toch vertraagd nu, een half uur. Dus we zijn nu nog op ons
2: gemak. Het moet zo zijn.
4: Maar we gaan nog een goede cocktail drinken voordat we opstijgen.
2: Ik denk dat jullie dat allemaal verdiend hebben. Maar en wat verwachten jullie eigenlijk nog van de vakantie? Barcelona is strand, bezichtigen.
4: Ja,
2: en shoppen?
4: Vooral shoppen. Zij ja, willen vooral gaan shoppen. Dus, ja.
2: Je hebt drie dochters.
4: Ja, we hebben drie dochters samen.
2: Ja, wel, ik hoop dat dat de enige verrassing vandaag is. En geniet van jullie vakantie.
4: Ja, dat gaan we zeker doen.
2: Ik ben benieuwd op welke luchthaven jullie gaan landen eigenlijk.
4: Ah, wel, dat zal nog een verrassing zijn. Maar ja, waar dat we ook zijn, we zullen wel de beste van maken.
2: Dat vind ik ook. Jullie zijn samen en goed samen. Ja. Geniet ervan, hè.
1: Ellen Petri, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister... En je bent op vakantie.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

is echt een aanrader om op te zetten als je op roadtrip bent door de natuur. Door de Tsjechische bossen bijvoorbeeld. Human Nature van Michael Jackson. Hoge bomen vangen veel wind. En J.Lo, dat is een zeer hoge boom. Haar ex-man die beweert nu in de roddelkranten dat het huwelijk tussen Jennifer Lopez en Ben Affleck, het sprookjeshuwelijk, dat het een publiciteitsstunt was om aandacht te krijgen. Nee, dat geloof ik niet. J.Lo die krijgt wel aandacht genoeg. Die ex is gewoon jaloers. Helaas is Bennifer Lopez en Ben Affleck, Bennifer, zijn ze ook niet meer samen. Het was zo'n schoon koppel. Waiting for tonight.

0: straks bij Nostalgie.
1: De Rembrandt straks, toch voor eeuwig verbonden met de serie Friends. En aangezien het straks etenstijd is, toch nog eens duidelijk maken.
2: Joey doesn't share food!
1: Joey deelt geen eten, oké?

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Bij Telenet weten we dat je als escape room uitbater soms dit telefoontje krijgt.
2: Ja, hallo, we zitten nog altijd binnen. Is dat normaal?
3: Schat, die kleine moet eten.
2: Onze kinderen moeten eten.
1: En omdat jij altijd klaarstaat voor jouw klanten, zijn wij bij Telenet ook 24/7 bereikbaar bij technische problemen. Kijk op telenet.be/voor je zaak.
4: Go Yellow!
5: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nostalgie.
7: Goedemiddag, het is 11:40. Het nieuws met Simon van Elslander. Gokbedrijven omzeilen massaal het verbod op gokreclame.
8: Ja, kansspelbedrijven zoals Circus, Unibet en Star Casino omzeilen het verbod door subbrands of gratis nieuwsites op te richten met vrijwel identieke namen en logo's. Zo verschijnt Circus Daily op sportmicrofoons en voetbalshirts zonder juridisch naar gokken te verwijzen. De kansspelcommissie spreekt van verdoken reclame die de normalisering van gokken in stand houdt. De commissie wil nu dat de wet herschreven wordt. Een 47-jarige thuisverpleger uit Lebbeke is door de Brusselse rechtbank veroordeeld tot 36 maanden cel, waarvan de helft met uitstel voor mensonterende behandeling, huisdiefstal en witwassen. De man maakte vernederende foto's van patiënten en stuurde die met spottende opmerkingen door naar een collega. Daarnaast bestal hij een bejaarde patiënt en kon hij de herkomst van 70.000 euro cash in zijn woning niet verantwoorden. Zijn betrokken collega en vriend kregen werkstraffen opgelegd. En de Europese Unie maakt 2 miljoen euro vrij voor slachtoffers van de aardbeving in Colombia. Dat heeft commissievoorzitter Ursula von der Leyen bekendgemaakt. De middelen worden ingezet om de getroffen gebieden te ondersteunen. Eerder zette Europa al de satellietdienst Copernicus in om de reddingsdiensten te helpen bij het opsporen van mensen. Bij de zware ramp vielen ondertussen al meer dan 200 doden en de zoek- en reddingsacties zijn nog steeds bezig.
9: Nostalgie weer.
8: Het wordt zonnig en warm vandaag tot 29 graden aan zee en 33 graden in het centrum. Morgen opnieuw zonnig en tropisch warm tot 35 graden. En ook vrijdag veel zon bij dezelfde temperatuur. Het weekend wordt meer bewolkt, maar wel warm. Meer nieuws lees je in de app van het Nieuwsblad.
9: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
6: Nostalgie.
9: Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Kim.

0: Je had later ook die versie met Whitney Houston met een beat onder. Maar het origineel blijft ook, heel goed. Hè? Steve Winwood, Higher Love.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Goedemiddag, het is 6:06. We reizen via jouw radio naar Tsjechië. Victor Dazen stuurt hier nog in de nostalgie. Ik heb 2 weken naar Praag geweest vorig jaar met mijn papa. We hadden daar op den duur een vaste stek om te eten en drinken. En ze kwamen, als we binnenkwamen, nog voor we zaten, kwam de welbevallige serveerster al af met 2,5 liter bier. Het is echt een bierland. De halve liters zijn daar talrijk aanwezig. En Katrien tipt nog een ander stadje, Tábor. Zij is daar naartoe geweest op doorreis naar Hongarije. Dat is ook het voordeel aan Tsjechië. Het heeft zoveel buurlanden vlakbij dat je er een soort van Europese roadtrip gewoon van kan maken. En Tábor wordt het kleine Praag genoemd. Een pittoresk stadje met lekker eten. Vooral knoedels, dat is typisch van daar ook. Knedliki. Ik hoop dat ik het juist uitspreek. Gekookte deegballen die bij bijna elk hoofdgerecht en met een sausje worden geserveerd. Knedliki. Ik krijg er hier honger van vanmiddag, jongens toch.

0: Een bijzondere tip van Els. Ze zegt, Kutná Hora is de moeite in Tsjechië. Je kan daar een kerk bezoeken met menselijke botten versierd.
1: Huh?
0: Heel speciaal, Kutná Hora. Laat jouw verhalen over Tsjechië vooral nog maar komen. Maar mag ik jou er vanmiddag ook aan herinneren dat de reiskar onderweg is en binnenkort wel eens zou kunnen passeren. Vandaag een ijsje met daarop een vakantie voor 4 personen in Europarks. Gewoon van je bungalow uitslapen, recht naar het wildwaterbad. Als je het geluid hoort passeren, dan stuur je reiskar in de Nostalgie-app. En ook de persoon aan wie je het cadeau wil doen. Want we zitten vol een bak in de trakteerweek. Alle prijzen win je voor iemand anders. Waar zit de reiskar? Ik weet het niet. Komt hij misschien uit de hoed van Steve Miller Band? Abracadabra, zo meteen.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
5: Voorwaarden op colruyt.be.
6: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
7: Ah ja, om de matrassen te testen.
6: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
8: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
7: Wat?
6: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
7: En wat met de balletjes?
6: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
9: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de onderste verjaardag van ons mee?
10: Ja, maar kom niet, hè.
9: Oeh, hij komt niet.
10: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
11: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
12: Smartfoto.be.
13: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
14: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
13: Echt of wat?
15: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
16: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
17: Het grote nostalgie-reisbureau.

Dat is nu echt het plezante aan ons nostalgie-reisbureau. Ik heb al zoveel bijgeleerd over alle landen, dankzij jouw tips. We zitten in Tsjechië tot 2 uur. En Chris uit Gerardsbergen zegt nog, ga eens naar het poppentheater als je daar bent. Die hebben echt een vaste traditie daar, een lange traditie blijkbaar. De moeite om eens naar een voorstelling te gaan. Er bestaat zelfs een poppentheaterfestival. Dat is ook wel waar. In de souvenirwinkels daar in Praag had je ook overal van die houten poppetjes of vingerpoppetjes. Het poppentheater dus in Tsjechië. Eros Ramazzotti, die staat daar volgend jaar ook, want die speelt in Praag. Misschien kan je zo'n concert combineren met zo'n citytrip.

0: Over 12:30, je bent mogelijk klaar met lunchen. Een dessertje zal toch smaken, hè? Maar waar blijft die reisker met jouw reisje? Ze is onderweg, ik beloof het. Vanmiddag een vakantie voor 4 personen naar Europarks op het menu. En jij kan die reis winnen voor iemand anders. Want het is trakteerweek bij Nostalgie. Hoe gaat dat geluid weer? Nog 1 keer om te oefenen. Als je dit hoort, hoort, dan moet jij reiskaart sturen. En ook de persoon aan wie jij het cadeau wil geven, die mooie reis in de Nostalgie.
1: 3, 2, 1.
2: Het is 7:45.
3: Een goeiemorgen allemaal.
2: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
3: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
2: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
3: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
2: Voor de quiz van je leven.
4: Sta op met Veronique de Kok.
2: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
6: Hoe maken we bij La Perre alle oren blij? Door deze zomer hoorcontroles aan te bieden aan iedereen die twijfelt aan zijn gehoor. Onze audiologen checken gratis en volledig vrijblijvend je oren. En jij? Jij krijgt meteen je resultaat en persoonlijk advies mee naar huis. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.
7: Irisje, is je kamer opgeruimd?
8: Ja, papa.
7: En de plantjes water gegeven?
8: Ja, papa.
7: Onze Bobby uitgelaten?
8: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
7: Hoe bedoel je?
8: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
7: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
8: Paniekeur.
7: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuincenterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
9: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuincenterklaas.
7: Tuincenterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
10: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
11: Amai, zo warm.
10: Of te koud.
11: Amai, zo koud.
10: Of te nat.
11: Amai, zo nat.
10: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
11: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
10: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, mm. Scary Movie 6, oh, en de nieuwe Minions film.
11: Amai, dat voorspelt veel goed.
10: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play. Of uw Telenet TV-box.

0: Het is druk aan het zeetje door het warme weer en de zonsverduistering vanavond. The tide is high. Minstens even druk in onze nostalgie-app momenteel. Het geluid van de reiskar is gepasseerd. Uit al die berichtjes gaan we nu iemand opbellen en gelukkig maken. Met een reisje.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag, Betty. Jij mag een reis naar Europark trakteren. Ik hoor jou zo wat lachen. Ben je blij?
1: Heel blij.
0: Betty, wie trakteer jij?
1: Ik zou graag denken aan onze dochter, de jongste dochter, Cynthia. Zij hebben een boerderij. En het is al een zwaar jaar geweest op de boerderij. Het is heel veel werk. Droogte. Water geven. Het is een boerderij met runderen en kalfjes. En heel veel pomponnen kweken ze. Dus heel veel werk aan die pomponnen.
0: Maar Betty, ik heb het gevoel, je bent er emotioneel door geraakt. Hoor ik dat juist?
1: Ja, toch wel.
0: Oh. Omdat je echt gewoon voelt van mijn dochter kan dit zo hard gebruiken na een boerenjaar van hard werken.
1: Ja, dus... zij wonen ook op een uur rijden van ons. We zijn er wel vaak, maar niet zo super vaak. Niet zo vaak als de andere kleinkinderen.
0: Ja.
1: Ik heb dat toch soms lastig.
0: Ja, dat snap ik volledig. Amai, maar hoe blij gaat ze zijn als zij hoort dat dankzij haar mama zij met hun gezinnetje is kunnen gaan ontspannen? Want waarschijnlijk hebben ze nog geen vakantie genomen, hè, met al het harde werken op de boerderij.
1: Nee, zij gaan eigenlijk bijna nooit op vakantie. Ja. Ja. Alleen mijn man en ik doen dat wel soms een keer, maar... Nee, niet.
0: De boerenstil, het is hard werken, maar dankzij mama Betty kan Cynthia op reis. Hoe schoon is dat? Hoor ik daar bij jou ook een boerderij op achtergrond? Koeien of zo? Nee.
1: Nee, ik ben onthaal over.
0: Het zijn kinderen.
1: hun kindjes heb ik niet in mijn opvang, maar dat is te ver. Dat is te ver rijden.
0: Ja.
1: Want alleen Cynthia gaat werken, Cynthia gaat uitwerken. Want ze is haar man en ze gaat ook best soms mee op de boerderij. Maar ja, kijk, leuk.
0: Een hardwerkende familie. Dankjewel voor al jullie bijdrages voor de kinderen en voor de runderen en ons eten. En veel plezier op vakantie voor je dochter. Groetjes daar, hè.
1: Dag, dankjewel.
2: Luister en je bent op vakantie.

0: Betty stuurt haar dochter op reis met haar gezin. Ze kan het gebruiken na zo'n jaartje hard werken op de boerderij alweer. Trakteerweek is toch niet voorbij, dus blijven proberen deze week om een reisje cadeau te doen aan iemand anders.
1: Straks bij Nostalgie.
0: Je kent Hurry Love na het nieuws van 1 uur. Niet het origineel, maar die mooie versie van Phil Collins komt er zo aan.
2: Shh, luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
0: Goedemiddag, het is 2 voor 1, het nieuws met Fraukje Kaljon. 3 verdachten van de dood op een jongen van 7 komen voor de raadkamer.
6: Ja, in het onderzoek naar de dood van een jongen van 7 uit Merchten neemt de oom nu alle verantwoordelijkheid op zich. Dat zegt zijn advocaat. De man van 24 bekende dat hij het kind klappen gaf. Naar eigen zeggen zou hij de jongen gestraft hebben omdat hij 's ochtends alleen op straat liep. Diezelfde avond overleed de jongen aan zijn verwondingen. Volgens het parket werd de jongen mishandeld en was dat dus de doodsoorzaak. Ook de moeder van 27 en haar vriendin van 22 werden opgepakt voor schuldig verzuim. De oom gaat de raadkamer vragen om hen vrij te laten, omdat ze er niets mee te maken hebben. Misschien heb je het zelf al gemerkt, er is een storing bij Belfius Bank. Je kan zowel de app als de site niet bereiken. Wie wil inloggen, krijgt een foutmelding. Belfius is ook niet bereikbaar via de algemene klantnummers en sommige mensen kunnen ook niet betalen in de winkel. Belfius Bank weet van het probleem en lost het zo snel mogelijk op. Oekraïne heeft een nieuw vredesvoorstel ingediend voor het einde aan de oorlog met Rusland. Dat heeft Oekraïns president Zelensky aangekondigd. Oekraïne stuurt het voorstel naar de Verenigde Staten. Die kunnen helpen om de luchtverdediging van Oekraïne te versterken en de druk op Rusland op te voeren. Wat in het vredesplan precies staat, is niet duidelijk. Rusland heeft ook nog niet gereageerd, maar weigerde wel het vorige plan. En toch ook nog even opletten als je richting de kust rijdt, want op de E40 ter hoogte van Lop is een vrachtwagen op zijn zij beland. Een deel van de lading kwam op de weg terecht. De rechterrijstrook en de oprit Lopem zijn afgesloten. Het zorgt ook voor veel file. Je schuift er bijna een uur aan vanaf Aalter. En de hinder zal wellicht nog enkele uren duren.
1: Nostalgie weer.
6: Zonnig en warm vandaag met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we meer wolken. Vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden. En zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
0: Met dat warme weer zijn er ook veel muggen. Ik kreeg gisteren van jou een berichtje, Fraukje.
6: Ja.
0: Want we hadden vorige week Marcel de Mug, die ons terroriseerde in de studio. Mm-hmm.

0: De beste Dines, I'm doing fine now. Zeker alles oké met jou, want je ziet de hele wereld zonder ook maar één seconde uit je luie stoel te moeten komen.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
0: Dat is toch het ultieme vakantiegevoel, hè? We zitten nog heel even in Tsjechië en dankzij jouw tips in de Nostalgie-app ontdek ik dat het toch een heel veelzijdig land is ook. Je kan er skiën in de winter in Lipno, waar ook het grootste meer van het land is. Maarten stuurt nog prachtig land om met een motto te rijden ook. Oh, nice. In het Reuzengebergte. Je rijdt dan een deel ook langs rotsen in Polen, langs de grens dus. En Geloos die raadt nog het stadje aan, een stadje in het zuiden van het land. Český Krumlov is een prachtig middeleeuws stadje, UNESCO werelderfgoed ook. Op foto's doet het mij wat denken qua vibe aan Gent, hè, door de middeleeuwen. Maar nog pittoresker eigenlijk. Een groot kasteel staat daar met een imposante fontein en rond het stadje is water waarop je ook met de kano kan varen. Nog een andere plek in Tsjechië kan je de James Bond in jou naar boven halen. Karlovy Vary is de plek om te zijn, want daar is Casino Royale deels opgenomen van James Bond. Dat is waar het Grand Hotel Pub staat. In de film is dat het fictieve hotel, Hotel Splendide. James Bond in Tsjechië dus. Als je die eens wil bezoeken, Karlovy Vary, daar moet je zijn.
1: Het grote nostalgie reisbureau.

Young Heart zeker weten. In zijn hoofd en zijn ziel voelt hij zich nog zeer jong, maar hij is 81. En hij moet op doktersvoorschrift een maandje rusten, Rod Stewart. Na een hartoperatie moet hij alle optredens even cancelen. Maar over een maandje zal hij weer fit zijn, zegt hij. Toch wel straf, hè, als je 81 bent. Prachtig. Young Turks, zometeen komt Madonna eraan.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
1: Ah ja, om de matrassen te testen.
0: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
2: Wat?
0: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
2: En wat met de balletjes?
0: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
3: Een stralende zachte huid? Dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat ontharing, 2 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
6: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
5: Nee, niet doen. Nee, hé, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
6: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
5: Ah, oh, top hè, die Kate.
7: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KVC. Beweegt met je mee.

Ik zie overal verwijzingen naar de zonsverduistering vanavond. Walk the moon. Shut up and dance. Gisteravond ben ik gaan kijken naar die andere hype van de zomer. The Odyssey, de film over het verhaal van Odysseus, die na de Trojaanse oorlog terugkeert naar huis. Ik vond het zo goed, dat was echt hoe het in beeld gebracht is. De acteurs ook, met Damon speelt een schitterende Odysseus. Ik heb geen enkele keer op mijn klok gekeken, 3 uur lang tijdens de film. Ik ga echt nog eens teruggaan, op groot formaat dan, zoals de regisseur het bedoeld heeft, op die 70 mm. Absoluut een aanrader. En ik heb geen aandelen op de film. Gewoon zeer enthousiast vandaag erover. Ook enthousiast over de Backstreet Boys die je zo meteen hoort na The Way It Is.

Yeah, met de allerbeste hits. Zweren we hier door je werkdag of je vakantiedag. Nog een half uurtje zitten we ook met ons hoofd in Tsjechië. En Anneke laat nog weten dat het een land is blijkbaar met een enorme christelijke geschiedenis. Dus ze vieren daar kerstmis ook wat anders. Op tafel staat geen vis, maar staat wel vis, geen kalkoen of gourmet, maar een hele grote karper met aardappelsalade. De kerstcadeaus worden niet door de kerstman, maar door baby Jezus gebracht. En dan is er de nachtmis met dit soort traditionele liederen. Speciale taal toch ook, hè, voor ons? Kerstmis is daar dus helemaal anders. Hoe zou Chaka Khan in het Tsjechisch klinken? Dat wil ik ook wel eens horen, eigenlijk. We gaan het misschien toch bij het originele Engels houden. I'm every woman.

0: bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse blauwe bessen. Dat is 600 gram voor de knaldiprijs van maar 4,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Met Kim.

0: zie ze schijnen, ons vriendin de zon. Shine.
1: Reis rond de wereld.
0: In Tsjechië is het koeler dan hier momenteel. Het is daar 23 graden, dus ideaal om te ontsnappen aan de warmte. Straks na 2 uur neemt Sander je mee naar een nieuwe bestemming. En het toeval en de dartspijl zullen kiezen welke plek in de wereld je dan bezoekt. Merci voor alle tips de voorbije uren voor Tsjechië, een land in Europa. Ik onthoud vooral veel natuur, veel bier, halve liters daar. En veel pittoreske stadjes met maar liefst 17 steden die UNESCO werelderfgoed zijn. Dat is echt wel veel. Luisteraar Jos is er ook 3-4 keer geweest. Hij stuurt nog een laatste tip in onze app. Vergeet de andere kuuroorden niet, Marienbad en Fransbad. Daar staan gebouwen van eind 19e eeuw, begin 20e eeuw zo, waar keizers en koningen vroeger naar het kuuroord gingen met magisch water. En die gebouwen zijn overeind gebleven. Er staat zelfs een fontein die zo meegaat op de maat van de muziek. Vlak bij de grens met Duitsland is dat, dus amper 700 kilometer rijden. Dat is nog haalbaar en het is ook een mooie streek om te wandelen. Dus noteer het in je boekje als je ooit in de buurt bent. Marienbad en Fransbad.
1: Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Straks, straks bij Nostalgie.
1: Een van de grootste meezingers uit de jaren 90 krijg je zo meteen. Natalie Imbruglia met Torn. En ook Kenny Loggins komt zijn voetjes al een keer losschudden zo meteen.
2: Mannetjes,
3: Bompie,
2: deze ga je fantastisch vinden.
3: Denk je?
2: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
2: Is het nee?
3: Is het nee?
2: Tegen BTW.
5: Is het nee tegen BTW?
3: Allee, gast.
2: Dat is fantastisch.
6: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
12: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij tweeën naar Ibiza. Oh, of Zanzibar.
11: Ik voel me goed, als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
12: En meneer Barbara ook mee. Of weet je wat?
13: Vergeet Barbara.
14: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.
15: Lenen bij Leemans.
16: Zeg Suzy, wat zit je aan zo op haar horloge te zingen?
17: Ik ben ontaftellen, Harry.
16: Ontaftellen?
17: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
16: Maar Suzy toch? De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
15: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
16: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
15: Nostalgie.
1: 2 voor 2. Goedemiddag, nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En Fraukje, er zijn problemen bij Belfius.
18: Ja, misschien heb je het zelf al gemerkt. Er is een storing bij Belfius Bank. Je kan zowel de app als de site niet bereiken. Wie wil inloggen, krijgt een foutmelding. Belfius is ook niet bereikbaar via de algemene klantennummers. En sommige mensen kunnen niet betalen in de winkel. Belfius Bank onderzoekt het probleem en lost het zo snel mogelijk op. In Beveren in Oost-Vlaanderen is een man overleden toen hij aan zijn auto aan het sleutelen was. De man raakte gekneld onder zijn auto toen een krik wegsloeg. Wat er precies is misgelopen is nog onduidelijk. Zijn vrouw vond hem en belde nog de hulpdiensten, maar alle hulp kwam te laat. En op het EK Atletiek heeft Delphine Nkansa nipt naast de halve finale op de 200 meter gegrepen. Zij deed de vierde in haar reeks en kwam amper 200 tekort. Het toernooi voor Nkansa is opnieuw wel geslaagd. Ze pakte eerder nog brons op de 100 meter. Later deze week komt ze nog in actie met de aflossingsploeg. En op de 400 meter gaat Helena Ponet wel naar de halve finale. Ze werd eerste in haar reeks en had ook de vierde beste tijd van alle deelnemsters.
15: Nostalgie weer.
18: Zonnig en warm met maximaal tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we iets meer wolken, vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden. Zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: 24 graden, halleluja.
18: Peter, tof.
1: Van al dat warme weer, zeg.
15: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie.
8: Nostalgie.
15: Het grote Nostalgie reisbureau.
8: Met Sander.
1: Hoge temperaturen buiten. Ik kan er niet goed tegen, maar voor jou heb ik alvast mijn meest zomerse platen boven gehaald. Natalie Imbruglia, Kenny Loggins en zometeen Alvaro Soler en Español.
8: Nostalgie.

0: Alle, mijn schoenzolen zijn al versleten op het shuffelen van Kenny Longus en Footloose. Zometeen Alvaro Soler met Sofia, maar eerst moet ik iemands droom doen uitkomen.
1: Reis rond de wereld.
2: Mijn grote droom, wauw.
0: Want Kim Wijlaert staat bij mij in de studio en Kim is al de hele week aan mijn hoofd aan het zagen, aan het zeuren, aan het jammeren, dat ze ook eens wil gooien.
2: Omdat ik dat gewoon goed kan, met een dartspeeltje gooien.
0: Ja, je weet, we hebben hier een grote wereldkaart hangen in onze studio, Kim. En elke middag mag ik bij jou gooien naar het land waar ik het over moet hebben. En je was jaloers.
2: Ik vind ook, jij hebt het over het land, dus iemand anders moet het kiezen voor jou.
0: Ja,
2: dus voilà.
0: Ja, eigenlijk het ding is, jij wil tonen wat voor een soort Dimitri van den Berger in jou schuilt.
2: Kimmy Dancing. Kimmy, hoe heet hij weer? Dancing Dimmy. Dancing Kimmy.
0: Voilà. Ja, maar hij wil niet meer zo genoemd worden. Hij is nu de Dreammaker.
2: Oké, dan blijf ik Dancing Kimmy nog altijd.
0: Oké, Dancing Kimmy. Dancing Kimmy, ben je klaar om te gooien?
2: Er was een land daarnet, Tsjechië, een bierland.
0: Ja.
2: Dus ik wil weer een bierland.
0: België bijvoorbeeld is een bierland. Duitsland is een bierland.
2: Nee, ik ga het proberen. Wacht, hè. Ha. Oh! Het zit in het water naast Ierland.
0: Ierland?
2: A Guinness, a pint of Guinness. Daar heb ik zin in.
0: Oh!
2: Ja.
0: Dat is nu... Oh! Eén van mijn favoriete landen aller tijden. Ierland.
2: Graag gedaan.
0: Amai, Kim, dankjewel. Jij mag van mij nog veel meer smijten.
2: Ik ben al in Dublin alleen maar geweest, maar dat is heel... Dat is een leuke sfeer gewoon, hè.
0: Ik vind het fantastisch. Ik ga mijn viool hier boven halen, denk ik. Ik ga heel veel Guinness drinken. En ik ga vooral wachten op al die fijne verhalen in de nostalgie-app. Zomerverhalen misschien van in Ierland. Tips, tricks, favoriete biertjes.
2: Wist je dat de hop voor Guinness ook in Tsjechië gemaakt wordt? Dat heb ik daar net bij geleerd. Dus alleen alles komt hier samen.
0: We zijn
2: eigenlijk
0: gewoon verbonden. Al jouw tips en tricks over Ierland, foto's, alles wil ik weten. Jouw vakantielieven van 30 jaar geleden. Stuur het mij allemaal in de Nostalgie-app. Ondertussen gaan we nog even naar Spanje met Alvaro Soler en Sofia. Goedemiddag.

0: Sinead O'Connor met het fantastische Nothing Compares to You. Een Ierse heldin die het heel belangrijk vond om het Iers, de Ierse taal te leven te blijven houden en te blijven vertellen natuurlijk over al die Ierse geschiedenis. Want Ierland is het land waar we deze middag in vertoeven. Prachtig land is het. Je hebt de ultieme stedelijkheid in Dublin, maar je hebt ook de prachtige natuur natuurlijk daarbuiten. Ja, het groene eiland noemen ze het ook wel eens. Ik ben benieuwd wat jij daar allemaal al beleefd hebt in Ierland. Ben je er al geweest? Heb je daar hele mooie dingen gezien? Heb je daar pareltjes ontdekt die je graag wil delen met de rest van Luisterend Vlaanderen? Eén adres. Stuur het even in de Nostalgie-app. Wat moeten we zeker gezien hebben daar in Ierland? En ik zal alvast in ruil de grootste hits voor je spelen. En ook eens kijken of ik wat fijne Ierse muziek kan draaien. We hebben al Sinead O'Connor gehad, maar zoveel goede Ieren die muziek hebben gemaakt. Level 42 komt eraan. En ook echt een toppertje van Fleetwood Mac van op het beste album aller tijden voor mij, van op Rumours.
1: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
2: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
3: Amai, zo warm.
2: Of te koud.
3: Amai, zo koud.
2: Of te nat.
3: Amai, zo nat.
2: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
3: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
2: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
3: Amai, dat voorspelt veel goed.
2: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
4: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Fleetwood Mac en Don't Stop. Ik zei het al van op de plaat Rumors. Voor mij de beste plaat aller tijden.
1: Reis rond de wereld.
0: En we zijn dan ook aanbeland in het beste land aller tijden. Althans, dat vindt Diederik uit Merksem toch ook wel, want we zitten in Ierland. En Diederik, dat is een land waar jij wel best nauw mee verbonden bent. Vertel.
2: Ik heb daar altijd wel een voorliefde voor gehad. En ik ben daar al een aantal keer naartoe geweest. De laatste keer is ondertussen al even geleden, maar dat zit er beter nog wel eens ooit in.
0: Snap ik. Diederik, jij gaat niet zomaar naar Ierland. Jij doet dat niet op hotel. Jij doet dat niet in een caravan. Jij doet dat met een heel speciaal vervoersmiddel.
2: Als je de fiets speciaal vindt, ja, dan is het speciaal. Maar ja, graag met de fiets, omdat je daar toch wel het land tussenin veel meer beleeft.
0: Ja, snap ik helemaal.
2: Je trekt rond van, anders ga je met de auto van de ene beleving naar de ander en van het ene punt naar de ander. Maar als je daar echt toe getrapt hebt, dat is toch een heel verschil. En een van die keren heb ik ook een lichtfiets geprobeerd. Dus een lichtfiets gehuurd en daarmee rondgetrokken. Ja, ik vond dat toch wel speciaal. Dat was dan ook in mijn eentje, dus ik vond dat dan op die leeftijd omdat ik dat iets gedukt.
0: Fantastisch. Ja, de Bond zonder naam zei het vroeger al. Hè. De reis is belangrijker dan de bestemming. Diederik, voor mensen die twijfelen om naar Ierland te gaan, wat zijn zo zeker plekjes die je moet bezocht hebben? Wat vond jij de mooiste plekjes daar in Ierland?
2: Heel bereikbaar. Dat was dan Ryanair natuurlijk. Kom je aan in Shannon en daarboven ligt de Burren. Daar kan je ook de eilanden bezoeken en Connemara ligt ook daarboven. Dus dat is allemaal heel erg goed bereikbaar. Binnenland hebben wij ook al eens gedaan. Het fijne daarvan was dat de mensen niet verwachten dat daar veel toeristen komen. Dus dat je overal net ietsje nog iets hartelijker onthaald wordt van oh wauw, tof dat je dat hier ook wil zien. In Dublin. Dublin blijft natuurlijk wel een hele pittoreske stad.
0: Ja, dat zijn fantastisch goede tips, Diederik. Ik heb nog een laatste vraagje. Jij doet Ierland met de fiets. Jij fietst daar rond. Daar is volgens mij toch gigantisch veel wind. Moet je daar niet keiveel tegen de wind intrappen?
2: Ja, maar daar bestaat een liedje van de broer van Christy Moore, Luca Bloem. Die ook een keer met de fiets op reis geweest is. Pedalon, 4 miles, pedalon. With my face to the bitter wind. Dus ja, dat hoort daarbij.
0: Gewoon doortappen eigenlijk.
2: Doorgaan, maar de bestemming is dan net ietske. Dan heb je met verdiend.
0: Wel, Diederik, je hebt me eigenlijk wel overtuigd om eens met de fiets naar Ierland te gaan. Ik denk dat dat een enorm fijne ervaring moet zijn. Ik wens jou nog veel plezier op deze woensdag. En veel fietsplezier nog.
2: Dankjewel. Jullie ook.
0: En ondertussen deze Sing It Back van Molleco.

0: Zometeen krijg je een ode aan het leven van Desiree, waarmee ze in 1998 een grote hit scoorde. En ondertussen tellen we verder af naar volgende week maandag, want dan is dat op met Veronique de Kok natuurlijk terug in, met volle kracht. En we hebben iets heel leuk voor jou. Ik zal 7:45 maar al in je agenda zetten.
1: 3, 2, 1. Het is 7:45.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 7:45 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
4: Stralende zachte huid, dat is de Summer Must Have van Kruidvat. Nu, Kruidvat Ontharing, 2 plus 1, gratis.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
6: Ah ja, om de matrassen te testen.
5: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
7: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
6: Wat?
5: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
6: En wat met de balletjes?
5: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
8: Sst, hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah, het seizoen is begonnen.
9: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
11: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is €4.
11: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
9: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valuta rekening van KBC.
1: Het grote nostalgie reisbureau.
12: Met Sander.

Ja, muzikale rollercoaster, Talk Talk and Such a Shame. Ondertussen nog steeds heel veel berichtjes over Ierland in de nostalgie. Heb het land waar mijn, eigenlijk de dartspijl van Kim Wellaert is geland. Daarnet, het is het land waar we de komende uren in vertoeven. Jasmijn uit Marke, die laat weten dat haar oma een Iers was. En dat ze dus ook al vaak naar Ierland geweest is. Low budget bij de familie daar in Dublin. Ze is daar helemaal rondgetoerd in 2000. En een tijdje geleden heeft ze met ons, met nostalgie, vakantiebudget gewonnen. En is ze terug geweest. Genoten van de natuur. Van de muziek, van de Guinness, van de mensen, van de historische gebouwen. I love Ireland, laat Jasmijn weten. Ze zegt, ik hou ook van België, maar voor mij mocht mijn opa mijn bonbontje gevolgd zijn en daar hun gezin hebben grootgebracht. Ja, al denk ik dat je dan ook heel veel Belgische dingen zou gemist hebben, Jasmijn. Maar bijvoorbeeld nog eens een liefdesverklaring aan Ierland in die nostalgie app. Foto's vind ik trouwens ook altijd heel leuk om te krijgen. Dus heb jij een vakantiefoto van in Ierland, een prachtig uitzicht, misschien wel een leuke herinnering aan een fantastische avond. Of gewoon een foto die ik moet gezien hebben in de nostalgie heb. Dat is jouw plekje om dat allemaal te delen. Heel erg benieuwd wat jij daar allemaal hebt meegemaakt in Ierland. En ondertussen gaan we feesten. Feesten met Cool in the Gang en Celebration. En de naam een heel fijn duet van Youssou N'Dour en Nene Cherry uit 1994. Een van die duetten die je soms wel eens durft vergeten, maar echt wel in de top 10 aller tijden mogen van mij. En ondertussen doen we nog van Woohoo met Cool in the Gang. Heel erg goedemiddag. 12:12. Fijn dat je erbij bent. En welkom bij Nostalgie.

0: Ik zei het al, voor mij echt top 10 aller tijden van duetten hoor. Used to do en Nene Cherry. Geen 7 seconden, iets langer wel, dan komt deze eraan.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Terrence Trent D'Arby met Dance Little Sister. En voor mij het mooiste nummer, of toch één van de mooiste nummers over de liefde, geschreven door Donna Lewis. Die krijg je ook zo meteen na Terrence Trent D'Arby. Allemaal na 3 uur.
2: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
3: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes. Dank u.
2: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
4: Code yellow!
5: Mannekes,
4: Bompie,
5: deze ga je fantastisch vinden.
6: Denkt u?
5: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
5: Is het nee?
6: Is het nee?
5: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
6: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
5: Zie je wel.
7: Hoe maak je het?
8: Samen met Gamma. Gamma.
7: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
9: Twijfel je aan je gehoor? Ga deze zomer langs bij La Perre voor een gratis en vrijblijvende hoorcontrole. Maak snel je afspraak. La Perre, wij maken alle oren blij.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
2: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
1: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Nostalgie. 2 voor 3, hele goede middag. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En vrouwtje, Spotify pakt vanaf september AI-artiesten aan.
4: Ja, je zal muziek die volledig gecreëerd is door artificiële intelligentie voortaan beter kunnen herkennen. Want muziekstreamingsdienst Spotify lanceert een label om meer transparantie te bieden. AI-nummers zijn steeds moeilijker te onderscheiden van echte muziek gemaakt door mensen. Je zal ook geen gepersonaliseerde aanbevelingen meer krijgen van AI-muziek. De muziekwereld vraagt al langer voor strenge maatregelen tegen de komst van AI-artiesten. Er woedt een zware brand bij een bouwbedrijf in Lubbeek in Vlaams-Brabant. Het vuur ontstond in een afvalberg en sloeg daarna over op een tweede loods van het bedrijf. Er vielen geen gewonden, maar enkele inwoners moesten hun huis verlaten, omdat de brand kon overslaan op hun tuinen. Intussen kreeg de brandweer het vuur wel onder controle. Het is niet duidelijk of er asbest is vrijgekomen. Daarom houden buurtbewoners best hun ramen en deuren gesloten. En op het EK Atletiek heeft Julien Vatrij zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 400 meter horde. Hij stranden op de 5e plaats. Ook Delphine Nkansa greep nipt naast de halve finale op de 200 meter. Ze kwam amper 200ste tekort. In de tienkamp bij de mannen staat Dai Keita voorlopig 16e. Er volgen wel nog 7 disciplines. Vanavond staan nog het hoogspringen en de 400 meter op het programma. En Helena Bonnet stoot ook nog door naar de halve finale van de 400 meter. Ze werd eerste in haar reeks.
5: Nostalgie weer.
4: Zonnig en warm met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we meer wolken, vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden. En zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Sander.

Eentje voor een liefdesverklaring. Donna Lewis en I Love You Always Forever. De vraag van de dag, denk ik, die je misschien wel 100 keer hebt gehoord. Waar ga jij naar de eclipse kijken? Vanavond is die zonne-eclipse te zien. Die zonsverduistering niet volledig bij ons. Dus is de vraag, waar ga jij hem zien? Ik moet vanavond naar de première van de musical Napoleon. Ik hoop er daar toch nog een beetje van mee te pikken. Maar waar ga jij hem kijken? Laat gerust weten in de Nostalgie-app.

0: Veel mensen gaan naar de eclipse kijken thuis, als ik het zo mag geloven, hier in de Nostalgie-app. Maar toch een paar mensen die op speciale plekken gaan kijken. Zo is er Leen. Leen gaat kijken op het dakterras van het MAS. En dan is er Jonas uit Gent. Die zegt, wij spreken af met vrienden aan de watersportbaan. Om 7:15 begint die eclipse. Maar wat is nu de beste plek om te kijken? Wel, er is een Vlaming die daar iets rond ontwikkeld heeft. Een site waar jij kan checken waar je die eclipse het allerbeste kan zien. Ik vertel jou er zo meteen alles over. Na Share en Lost Frequencies.
1: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Het is uw linkeroor hier, hè.
3: En uw rechteroor.
2: Wij denken dat jij een klein beetje ziek bent, eigenlijk.
3: Ja, volgens ons heb jij wat blefitis.
2: Maar dat is gemakkelijk opgelost. Je moet u geen zorgen maken.
3: Ga gewoon naar Hans Anders. Daar hebben ze hoortoestellen.
2: Voilà, ze. En die zijn keigoed en die kosten niet veel.
3: En als je nu 2 hoortoestellen koopt, krijg jij 2 zelfs aan halve prijs. Hans Anders.
2: Ja, ja. Het kan anders.
4: Het grote Nostalgie Reisbureau.

0: Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Die zonne-eclips vanavond, hoe kan je die nu het beste aanschouwen? Want je wil daar niet staan dat ineens je zicht geblokkeerd wordt door een hoog gebouw, een boom en je er helemaal niks meer van ziet. Wel, de Gentenaar Arthur van de Velde die heeft daar iets op gevonden. Arthur die woont bij zijn vriendin in Zwitserland en het idee voor zo'n handige kaart ontstond omdat hij ginds de zonsondergang niet altijd goed kan zien. Dat komt natuurlijk door al die bergen daar in Zwitserland en je kan nooit echt goed weten, of hij kon nooit goed weten, waar en wanneer hij die zonsondergang nou wel goed ging zien. Hij heeft daar een interactieve kaart rondgemaakt en het bracht hem op het idee om dat ook te doen voor die zonne-eclips die eraan komt. Het is heel erg simpel, je gaat naar sunsetatlas.ch, sunsetatlas.ch, en daar zie je een kaart van de hele wereld, eigenlijk heel Europa vooral, en daar zie je een kaart, ja, met daarop kleuren. Kleuren die gaan van rood tot helemaal blauw. Rood betekent dat je de zonsondergang heel goed kan zien, dat er heel weinig begroeiing is in de buurt of hoge gebouwen. Blauw, donkerblauw betekent dat je er weinig tot niks van kan zien. Wat moet je doen? Linksboven geef je even je adres in en dan geeft de kaart jou tips om plekken te vinden wanneer je die zonne-eclipse perfect kan zien. Heel erg handig en zo weet je meteen waar je het beste zicht hebt om dat natuurfenomeen te aanschouwen. Sunsetatlas.ch, zo simpel kan het soms zijn, heel handig en zo hoef jij er straks om 7:15 helemaal niks van te missen.

Volkswagen de liefde ook wat Sims Hoed zijn toch? CJ Lewis met Sweets for my Sweets. Ideaal bij dit plakkerige weer. Ondertussen nog hele leuke foto's binnengekomen uit Ierland, het land dat centraal staat deze namiddag in ons grote nostalgie-reisbureau natuurlijk. Mario stuurt een heel mooie foto vanuit Trinity College in Dublin. Het is een prachtige oude bibliotheek waar hij een foto van stuurt daar op de universiteit. Een groot, ik denk, licht kunstwerk van een wereldbol. Heel knap. En Mario geeft ook als tip om een paar whisky distilleries te gaan doen. Lijkt me ook wel de moeite daar in Dublin. Ondertussen Roxy Music. And love is a drug. Goedemiddag.

0: Hoe is het gesteld met je kopstem? Dat ga ik zo meteen even testen met Aha en Take On Me. En Gismeeuwis die schreef misschien ooit wel met zijn band Van Gant in der tijd in 1995 het ultieme kampvuurlied. Welke dat is voor zo meteen.
1: Klaar om te stralen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
4: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco, omarm het leven.
5: Amai, ik moet nou door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
6: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
5: Echt of wat?
7: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
8: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
9: Irisje, is je kamer opgeruimd?
10: Ja, papa.
9: En de plantjes water gegeven?
10: Ja, papa.
9: Onze Bobby uitgelaten?
10: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
9: Hoe bedoel je?
10: Mama, een cadeau voor Moederdag?
9: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
10: Paniekeur.
11: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
12: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
11: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
13: We are music. Het grote nostalgie reisbureau.
14: Met Sander.

Een paar vragen nog binnengekomen in de nostalgie-app over de site waar je de beste plek kan zoeken voor die zonne-eclipse in jouw gemeente of in jouw omgeving. Heel simpel, Sunset Atlas, dus sunsetatlas.ch. Het is een Zwitserse site gemaakt door een Gentenaar die daar woont. En daarvan ga je linksboven gewoon je adres in geven. Heel erg simpel en heel erg makkelijk. sunsetatlas.ch. En ondertussen is Guus Meeuwis bijna uitgespeeld met zijn Het is een nacht. En is het tijd om Texas de microfoon door te geven. Met Inner Smile. En ook je toestapper te trappelen om jou te verwennen met Pride.

You Too en In the Name of Love. Ik heb er nog eentje voor je klaarstaan. Een samenwerking tussen Zucro en Paul Young. Senza una donna. En dan gaan we op het gemakje richting 4 uur.

0: Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
1: Ping, ping, ping, ping, ping.
0: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Nostalgie. Bijna 1 voor 4 nieuws krijg je van Frankje Kajon. En Frankje, we kunnen fors besparen op telecomdiensten.
5: Ja, je betaalt mogelijk honderden euro's te veel voor je internet- en tv-abonnement. Volgens telecomwaakhond BIPT bespaar je meer dan 600 euro per jaar als je het aanbod van de verschillende telecomoperatoren vergelijkt. Vooral voor onbeperkt internet lopen de prijsverschillen fors op, maar ook voor internet en televisie kan je tot 400 euro besparen. De telecomwaakhond raadt daarom aan om regelmatig te checken welk abonnement het beste past bij wat je nodig hebt. Muziekstreamingsdienst Spotify pakt vanaf september AI-artiesten aan. Het lanceert een label waarbij je muziek die volledig gecreëerd is door artificiële intelligentie beter kan herkennen. AI-nummers zijn steeds moeilijker te onderscheiden van echte muziek gemaakt door mensen. Ze zullen ook niet meer te zien zijn in je gepersonaliseerde aanbevelingen. De muziekwereld vraagt al langer voor strenge maatregelen tegen de komst van AI-artiesten. En de Colombiaanse regering heeft 3 dagen van nationale rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de zware aardbeving eergisteren. Tot nu toe zijn er al meer dan 250 doden geteld. De hulpdiensten zoeken ook nog altijd naar slachtoffers onder het puin. Er zijn ook duizenden mensen vermist en er zijn ook meer dan 600 gewonden en honderden gebouwen zijn verwoest.
3: Nostalgie weer.
5: Zonnig en warm met maxima tot 33 graden. Morgen en vrijdag tropisch warm bij 35 graden. Het weekend krijgen we meer wolken, vooral in de namiddag kans op een regen- of onweersbui. Zaterdag nog temperaturen tot 30 graden en zondag koelt het wat meer af tot zo'n 24 graden. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
3: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips en win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
6: Met Sander.

0: ABC and All of My Heart. Een verklaring aan de liefde met die typische 80s sound. Zometeen Shawn Mendes met There's Nothing Holding Me Back. Maar eerst moet ik iemand heel gelukkig maken.
1: Het Grote Nostalgie Reisbureau.
0: Althans, dat hoop ik toch. Want het Grote Nostalgie Reisbureau staat natuurlijk garant voor prachtige prijzen die je hier kan winnen. En voor één keer moet je niet op zoek gaan naar die reiskar. Voor één keer pakken we het anders aan. Want ik heb hier een bon van €300 bij Brussels Airlines liggen. Zo'n prachtige voucher. En die kon je winnen door mee te spelen met een wedstrijd op onze Instagram-pagina. Nostalgie België. Daar moest je even laten weten wie je blij zou willen maken met zo'n voucher van €300. Want het is nog altijd trakteerweek hier in ons Grote Nostalgie Reisbureau. Heb jij meegedaan met die wedstrijd op ons Instagram-kanaal? Dan zou ik nu alvast even je gsm in de gaten houden. Want ik ga één iemand opbellen die de jury hier heeft uitgekozen. Met een heel erg schoon verhaal. Maar wie? Wie ga ik bellen? Dat is de vraag. En neemt die persoon op? Dat is ook een vraag.
2: Met Sophie.
0: Dag Sophie, met Sander.
2: Hallo.
0: Heb jij een idee waarom ik bel?
2: Ja, een klein idee. Ik was naar de radio aan het luisteren, dus...
0: Sophie, heb jij gereageerd op onze Instagram-post?
2: Ja, klopt.
0: En wat heb jij daar gereageerd? Aan wie zou jij dat graag cadeau doen?
2: Mijn man, zijn jongste zus, is momenteel zwanger, maar die woont in Genève. Dus dan is een babybezoek al ietsje duurder dan anders natuurlijk. Dus ik dacht dat dat wel een leuk cadeau voor hem zou zijn.
0: En dat is helemaal binnen, Sophie.
2: Ah, super, dank u.
0: Hoe leuk is dat, hoe leuk is dat op babybezoek. Hoe heet de kleine spruit?
2: Ja, dat weten we nog niet, die moet nog komen.
0: Oh, die moet nog komen?
2: Ja, die is nog zwanger momenteel.
0: En weet je al of het een jongen of een meisje is?
2: Een jongen.
0: Oké, en heb je zo zelf, uiteraard heb je dat, heb je zo'n voorgevoel wat de naam gaat worden?
2: Nee, totaal geen idee.
0: Allee.
2: Het is ook een eerste, dus we hebben ook niks om mee te werken al of zo. Het is nog wat gokken.
0: Je moet nog wat uitvragen eigenlijk.
2: Ja.
0: Oh, fantastisch, fantastisch, Sophie. Ah, wel, ik zou zeggen, geef je man een gigantisch dikke zoen en zeg alvast dat je een schoon cadeautje voor hem hebt. En dan wens ik jou nog een prachtige woensdag toe.
2: Ja, super, dank u. Heel erg bedankt.
0: Welkom in de club, Sophie.
2: Dank u.
3: Luister en je bent op vakantie.

0: I'll be your baby tonight. Als dat tegen jou gezegd wordt, dan weet je dat het een plezante avond gaat worden. Bruce Springsteen en ABBA, een duo dat je niet verwacht. Je hoort ze zo meteen na elkaar. Dancing in the Dark en dan een lekker voelje. En daarna heb ik nog een Brian voor jou.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
2: Lenen bij Leemans.
3: Zeg Suzy, wat zit je nou zo op haar loge te zingen?
4: Ik ben ontaftellen, Harry.
3: Ontaftellen?
4: Ja, totdat je eens eindelijk begint met die werkjes die nog moeten gebeuren.
3: Maar Suzy toch? De vakantie kan ook de perfecte tijd zijn om te werken aan je thuis. De perfecte financiering vind je op leemanskredieten.be.
2: Lenen bij Leemans is lenen bij vrienden.
3: Let op, geld lenen kost ook geld. Info en voorwaarden op leemanskredieten.be.
5: Oh, Kiana, deze zomer, wij gaan alles geven. Hè. Ik wil dat mijn Instagram ontploft.
6: Zeg eens meisje, jij zet TikTok Tobias niet, hè? Maar wij twee naar Ibiza. Oh. Of Zanzibar.
5: Ik voel me goed. Ik voel me goed als ik er nog maar aan denk. Ik wil de zon zien zakken in de zee.
6: En nemen we Barbara ook mee? Of weet je wat? Vergeet Barbara.
7: Praat jij ook vaak in songteksten? Dan is er goed nieuws. Want Proximus presenteert ook deze zomer Play That Song. Kijk vanaf nu elke dag op Proximus Showcase, Pix Plus of Ment 55. Alle info over de gratis opnames en de uitzendingen vind je op playthatsong.be.

op het einde van de jaren 70 kwam allemaal met deze heerlijk fris klinkende voulez-vous. Vrij vertaald, wil je? Ah wel, ja, het is goed, ik wil wel een keer dansen met jou, papa, en voor alle duidelijkheid. Zometeen Chris Rea met On The Beach. Maar eerst gaan we naar Bryan Adams en een nummer dat al is passeerd als openingsdans op het Betere Trouwfeest. Dus als je zin hebt om te slowen en je lief is in de buurt, pak hem even vast of pak haar even vast en maak er een schoon momentje van. En anders, gewoon even alleen slowen. Kan ook deugd doen. Bryan Adams is dit.

0: Ria on the beach. Of je nu luistert van op het strand of gewoon lekker vanuit je luie zetel. De grootste hits die krijg je bij Nostalgie. Ik heb een man voor je klaarstaan die nog een mooie passage in Lokeren maakte in zijn strakke leren broek. Ik heb het natuurlijk over Lenny Kravitz. En daarna komt Diana Ross het onderste boven doen.
1: 3, 2, 1. Het is 8:15.
2: Een goeiemorgen allemaal.
1: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
2: Want om 8:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
1: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
2: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
1: Voor de quiz van je leven.
3: Sta op met Veronique de Kok.
1: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Het grote nostalgie-reisbureau.
2: Met Sander.

Upside Down. Ierland, dat is nog altijd het land waar we ons in bevinden. In dit grote nostalgie-reisbureau. En over Ierland heb ik best wel een leuk weetje eigenlijk. Want Ierse boter, die is heel erg lekker, toch? Die vind je soms wel. Ierse boter, vooral dan gezouten, vind ik dat heerlijk op een heerlijk boterhammetje. Maar wist je ook dat die Ierse boter gezonder is dan de boter die we hier hebben? Dat komt omdat de koeien daar in Ierland, of de meeste koeien, toch veel vrijer kunnen grazen. En een veel gevarieerder dieet krijgen aan groene planten. Niet alleen gras, maar ook klavertjes en wat kruiden eten. En waardoor de vetten die in hun melk zitten helemaal anders zijn samengesteld dan de melkvetten die we hier vinden. En daarom is Ierse boter zo lekker en eigenlijk ook wel gezonder. Dus je ziet, in Ierland is echt alles wat lekker is gewoon beter. En ondertussen krijg je van mij eentje dat ook wel lekker smaakt. Iets minder vet dan een pakje boter. Maar net zo smakelijk. Cutting Crew en I Just Died In Your Arms. Een heel goedemiddag. Ondertussen is het 4:15. Fijn dat je luistert naar Nostalgie.

Ook een Ierse topper, Ronan Keating en When You Say Nothing at All. Ik had het net over Ierse boter en dat die lekkerder is en gezonder dan die van ons. En Christy stuurt nog in de nostalgie. Heb Sander, nu het over Ierse boter had, als ik me niet vergeet, wordt deze in onze Jules de Stroper koekjes gebruikt. Kijk, een beetje Ierland in België. Dat is de meat die zo lekker zijn natuurlijk. Hè.

0: Like Virgin in 1984. Die tijden liggen al even achter ons, Madonna natuurlijk. Wat blijft een steengoeie hit. Zometeen deze om mee te zingen.
1: Zometeen bij Nostalgie.
0: Waar ga jij de lift doen? In de living, op het werk of gewoon in de auto? Bill Medley en Jennifer Warnes komt eraan, hoor.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij allemaal een stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is de Vos Lemmes.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service, ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.
6: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
7: Ja, maar ik kom niet, hè.
6: Oeh, jij komt niet.
7: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
8: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
0: Nostalgie. 2 voor 5, hele goede namiddag. Nieuws krijg je van Fraukje Kaljon. En vrouwtje, vliegen er binnenkort minder TUI-vliegtuigen vanuit ons land?
9: Luchtvaartmaatschappij TUI bekijkt alleszins of het zijn vliegtuigen in ons land gaat afbouwen door de hogere vliegtuigtax. Dat schrijft de krant De Tijd. TUI overweegt dus om het voorbeeld van Ryanair te volgen. Die haalde eerder al 5 vliegtuigen weg uit ons land en het schrapte meer dan 2 miljoen zitjes. Komt omdat de regering de vliegtuigtax verhoogt naar 7 euro. TUI heeft al een deel van zijn activiteiten in ons land afgebouwd. Vorig jaar werden alle lange afstandsvliegtuigen stopgezet en er zijn volgend jaar geen vluchten meer van op de luchthavens in Antwerpen en Luik. Je kan nog steeds niet inloggen op de app en website van Belfius, dat bevestigt de bank. De problemen begonnen deze middag. Klanten kregen een foutmelding. En dat is nog steeds het geval. Het is niet duidelijk hoe lang de storing nog zal duren. De oorzaak is ook niet bekend. Je zou intussen wel weer kunnen betalen met je kaart of geld kunnen afhalen. En Roemenië moet nu ook zijn laatste kernreactor stilleggen door de aanhoudende droogte. De waterstand van de Donau staat extreem laag op zo'n 182 centimeter. Dat is niet genoeg om de kerncentrale normaal te laten werken. Roemenië nam ongeziene maatregelen om het waterpeil in de Donau te verhogen, maar het heeft dus niet geholpen. De regering roept de noodtoestand uit voor de energievoorziening. Ook buurland Hongarije moest al zijn kernreactoren uitschakelen. En de waterkrachtcentrales in Oostenrijk en Servië draaien op een historisch laag niveau.
1: Nostalgie weer.
9: Nog tot vanavond zonnig en warm met maximaal tot 32 graden. Het blijft ook helder weer. Perfect dus om de zonsverduistering te zien. Het koelt ook af tot zo'n 20 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zonnig en snikheet met temperaturen tot 35 graden. We zitten dus bijna zeker aan een derde hittegolf. Het weekend wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. En vanaf zondag koelt het dan opnieuw wat af. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
1: Met Nostalgie reis je deze zomer de wereld rond. De hele dag zonnige vakantietips. En win een van de vele vakantietrips. Luister, je bent op vakantie. Nostalgie. Het grote Nostalgie reisbureau.
10: Met Sander.

Bij mij dan 6 weken is onze Ellen Petrie, onze reporter, daar deel van het meubilair geworden op Brussels Airport, denk ik. Ze heeft er al zoveel meegemaakt. Ze heeft er ook al vrienden gemaakt. Daarnet stond ze nog aan de chat.

0: maken. Ben eens benieuwd waar ze nu beland is.
1: Ribbe de Bie met Petrie.
2: Ja, ondertussen sta ik bij twee toffe, knappe gasten. Thijs en Ben van Brussels Airlines.
3: Yes, welkom op de luchthaven.
2: Dank u, dank u. Ik zou eens heel graag willen weten wat jullie hier doen.
3: Wij zijn allebei vliegtuigtechnieker voor Brussels Airlines. Thijs en mij kunnen jullie misschien wel kennen van Welkom aan Boord, tv-programma van Brussels Airlines, waarin de mensen een beetje een blik achter de schermen krijgen van hoe het leven er aan toe gaat op de luchthaven. En wat dat daar eigenlijk allemaal achter zo'n vlucht zit.
2: Ah wel, ik ben eens benieuwd wat jullie daaraan toe bijdragen.
3: Wij hebben soms nachtschiften dat vliegtuig in de hangar komt, dat we een hele nacht eraan werken. Maar soms hebben wij gewoon een daily check dat we snel moeten langsgaan. Dat is een half uurtje werk. Of problemen zoals de piloten die terugkomen met een toestel waar het dan iets mis aan is. En dan moeten we dat proberen oplossen dat het vliegtuig op tijd terug kan vertrekken.
2: Voilà. En werken jullie veel samen zoals Pippi en Kokkie zo'n beetje?
4: Helaas niet zo heel vaak, omdat we alle twee licentie hebben. Omdat ze, en daarin willen ze ons een beetje opsplitsen. Dus meestal sturen ze iemand zonder licentie met ons mee. Maar we proberen wel vaak samen te werken. En dat is altijd wel leuk om samen te werken.
2: En jullie blijven in Brussel of gaan ze soms mee op de vlucht?
4: Wij gaan ook soms mee naar bepaalde luchthavens waar ze geen technicus hebben. Om stel dat er een probleem is in het buitenland, kunnen we dan niet garanderen, maar toch een oplossing bieden voor heel veel problemen. En ook naar Afrika. Afrika is ook een deel van ons netwerk waar wij technicus naar meesturen.
2: En zijn er zo bepaalde vluchten waar dat jullie mee moeten?
3: Ik had over het laatst wel eens een toffe. Dat was voor de zomer hadden de Rode Duivels een oefenwedstrijd in Atlanta. En dan moest ik mee met het vliegtuig om te zien dat dat toestel sowieso teruggeraakt en moest er daar een probleem zijn.
2: Jullie staan nog helemaal in tenue? Dus wat brengt de dag nog?
4: Wij staan hier aan het begin van onze shift. En het is dus een late shift. En dat kan ofwel de operaties zijn die ongoing zijn. Dus de vliegtuigen die vertrekken. Of de vliegtuigen die in de haar staan. Waar dat we grote onderhouden op doen.
2: Maar je moet niet mee naar het buitenland.
3: Nee. Het meeste van onze tijd spenderen wij hier in Brussel. Wat wel tof is, want daar zien we elkaar tenminste.
2: En tussendoor? Wat doen jullie dan zoal?
3: Tussendoor, wij werken altijd 24-7 enorm hard. Om ervoor te zorgen dat die vliegtuigen operationeel blijven. En soms drinken wij eens een koffie. Of zo, maar voor de rest. Interviews doen wij ook met knappe Miss Belgiës. Maar daarbuiten is het altijd werken.
2: Nog veel werk, plezier, jij die ontspanning nu al gaat.
4: Dankjewel.
3: Yes, voor jullie ook nog een fijne werkdag.
1: Ellen Petrie, live vanop Brussels Airport. Nostalgie. Luister en je bent op vakantie.

0: Als Ella ze heeft het. Ella, Ella. Zegt toch altijd geil. Ideaal om je Frans nog eens te oefenen. En misschien om je woensdagavond, ging al donderdagavond zeggen, in te zetten. Ik wil spelen een paar collega's die voor het apparootje gingen vanavond. Om dan samen naar die eclipse te kijken. Hoe ziet jouw woensdagavond eruit? Laat gerust weten in de Nostalgie App. Ikzelf trek naar Westerlo om daar naar de première te gaan kijken van Napoleon the Musical. Met Jelle Kleijman zelf ook wel echt heel, heel, heel benieuwd naar. Hopelijk wordt het een enorm, enorm succes. Maar dat zal wel. Zometeen krijg je Stardust en een Bondsong van Adele.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
2: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldiprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.

veel leuke plan vanavond. Veerle uit Dadizele laat weten dat ze met de vriendinnen gaat gaan eten en dan samen naar die eclipse gaat kijken. Al denkt ze dat er toch eerst wat aperolletjes zullen gedronken worden, alvorens naar de eclipse wordt gekeken. Diederik die laat dan weer weten dat hij na een dagje schilderen naar bad trekt met zijn vrouwtje net over de grens. Dan kunnen ze daar de eclipse boven de wijde Westerschelde zien. Ze hebben gezocht met die Sunset Atlas naar een ideaal plekje. En dan is er ook nog Mark uit Sint-Truiden. Die zegt, ah wel Sander, ik ga in mijn boek lezen vanavond. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben in de nieuwste of de laatste van Dan Brown bezig. Ik ben enorm grote fan en ben heel erg benieuwd wat er vanavond allemaal staat te gebeuren op de volgende pagina's die op mij wachten. Wel Mark, dat lijkt mij een ideaal ideetje. Hè? En als je dat dan nog eens doet met nostalgie op de achtergrond, dan heb je echt de perfecte zomeravond. Wat dacht je van Bronski Beat en Small Town Boy?

accent en How Do You Do, een heerlijke meezinger uit 1992. Nog een klein tv-tipje voor vanavond. Mocht de eclipse jou helemaal niet boeien of je bent helemaal uitgekeken, kan je altijd naar het EK Atletiek kijken op Sporza. En vanavond kunnen er twee Belgen een medaille nemen. Pauline Koekuit, die doet mee op de 400 meter horde en heeft wel een grote kans op een medaille. En ook de Belg Daniel Segers loopt de finale van de 400 meter. Ja, ik ben zelf een mega sportadept. Dus ik ga het wel volgen, denk ik. Ondertussen krijg je nog een beetje saxofoon van mij. Ik kon even niet meer op de naam saxofoon komen. Kan gebeuren. Gary Rafferty zit met Baker Street.

0: majestueus en magisch blijft het toch altijd een beetje, deze Baker Street. Het doet me toch altijd even nadenken waarom ik niet ooit saxofoon heb gekozen als instrument in de muziekschool. Maar ik vind het zo'n cool instrument. Ik denk dat het zo fijn moet zijn als je dat kan bespelen. Zometeen krijg je Fleetwood Mac met Everywhere en het heerlijke, onverstaanbare, maar zomerse Alani van Wes.
1: New York, zalig. Oh, schattig, waar is ons hotel juist?
2: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, een seconddata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
2: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
3: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee. IKEA-tip van de week.
4: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
3: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
3: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
3: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
6: Het grote nostalgie reisbureau.
7: Met Sander.

heerlijk zomerse Alane van Wes. Dan heb ik er nog eentje van Robbie Williams voor jou. Een man die altijd wel weet hoe je feestje moet maken. Hopelijk kan hij ook wel naar die eclipse kijken. Ik denk dat samen met Robbie Williams naar de zonne-eclipse kijken vanavond, dat moet nogal eens een ervaring zijn, denk ik. Ik denk dat die man daar eerlijke commentaar op kan geven. Maar muziek maken, dat kan.

deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
2: Borotalco deodorant. Met innovatieve Active Vegetalk. Extra droge efficiëntie. Borotalco. Omarm het leven.
3: Play Kinepolis presenteert een typisch Belgische zomer. Met films voor als het te warm is.
4: Amai, zo warm.
3: Of te koud.
4: Amai, zo koud.
3: Of te nat.
4: Amai, zo nat.
3: Of als het stormt, of hagelt, of als het sneeuwt. Ja, je weet dat nooit, hè, met die Belgische zomers.
4: Amai, maar hoeveel films zijn dat dan?
3: Ah, meer dan 700. En ook films die juist uit de cinema komen. Mm. Zoals de nieuwste van Spielberg, Disclosure Day. Maar ook Mortal Kombat 2, Scary Movie 6, en de nieuwe Minions film.
4: Amai, dat voorspelt veel goeds.
3: Play Kinepolis. Cinema op uw tv? Check de app van Play of uw Telenet TV-box.
5: Irisje, is je kamer opgeruimd?
6: Ja, papa.
5: En de plantjes water gegeven?
6: Ja, papa.
5: Onze Bobby uitgelaten?
6: Ja, papa, ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
5: Hoe bedoel je?
6: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
5: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
6: Paniekeur.
7: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuin Sinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
8: Een vrolijk bosje voor je vaas van Tuin Sinterklaas.
7: Tuin Sinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
9: Nostalgie. Goedenavond, dit is het nieuws van 3 voor 6. Ik ben Fraukje Kaljon. Het is aftellen naar de zonsverduistering van straks. Over ruim een uur schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. In ons land begint het rond 6:40. Maar het echte hoogtepunt volgt een uur later. Dan zal de maan zo'n 90% van de zon bedekken. Dat is de grootste zonsverduistering sinds 1999. Op verschillende plaatsen kan je samen naar het fenomeen kijken. Onder meer op het dak van het Mas in Antwerpen. Op de festivalweide van Rock Werchter of aan onze kust. Als je geen eclipsbrilletje hebt kunnen kopen, kijk dan zeker niet rechtstreeks in de zon, want dat is schadelijk voor je ogen. Luchtvaartmaatschappij TUI bekijkt of het zijn vliegtuigen in ons land kan afbouwen door de hogere vliegtuigtaks, dat schrijft de krant De Tijd. TUI overweegt dus om het voorbeeld van Ryanair te volgen. Die haalde eerder al 5 vliegtuigen weg uit ons land en het schrapte meer dan 2 miljoen zitjes. Komt omdat de regering de vliegtuigtaks verhoogt naar €7. TUI heeft al een deel van zijn activiteiten in ons land afgebouwd. Vorig jaar werden alle lange afstandsvluchten stopgezet en er zijn volgend jaar geen vluchten meer van op de luchthavens in Antwerpen en Luik. En het Internationaal Energieagentschap waarschuwt voor het grootste olietekort in 5 jaar. De olievoorraden dalen ruim 2 keer zo snel als verwacht. Door de oorlog in het Midden-Oosten gaan meer dan 8 miljoen vaten per dag verloren. Dat is de grootste verstoring ooit in het wereldwijde olieaanbod. De prijzen van benzine en diesel lopen daardoor verder op.
10: Nostalgie weer.
9: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om de zonsverduistering en de vallende sterren daarna te zien. Het koelt ook af tot zo'n 20 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zonnig en snikheet tot 35 graden. Volgens het KMI zitten we bijna zeker in een derde hittegolf. Het weekend wordt dan wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. En vanaf zondag koelt het opnieuw wat af. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
10: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We

0: Sahi. We are music.
1: I give you ice cream cones and telephones.

0: getrakteerd. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
2: Yes.
1: Esso, omdat elke rit telt.

0: vallen van binnen en van buiten? Je gaat beter naar Kruidvat. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
3: Dat is extra, extra veel kaas op mijn pizza.
2: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want nu bij Lidl 28% korting op onder meer mozzarella XXL. Dat is maar 99 cent voor 250 gram. Lidl, dat kan tellen.
4: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
5: Ah ja, om de matrassen te testen.
4: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van min 15% op een selectie matrassen en toppers.
6: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
5: Wat?
4: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
5: En wat met de balletjes?
4: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

0: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
1: Wat? 150 baht?
0: Schatje, dat is 4 euro.
1: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
0: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
2: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
3: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Een goede avond. Het is 7:02. Ik ben Vrouwtje Kaljon. In de buurt van Plopsa Ardennes en de watervallen van Co is een bom ontploft. Het gaat wellicht om een Opus uit de Tweede Wereldoorlog. Dat meldt de gemeente Stavlo. De Opus ontplofte aan de oever van de rivier de Amblève die langs het pretpark stroomt. Twee bezoekers en één medewerker raakten gewond. Ze werden ter plaatse verzorgd. De omgeving werd meteen geëvacueerd. Ontmijningsdienst Dovo is ter plaatse om de resten van de Opus veilig weg te halen. De drie verdachten in het onderzoek naar de dood van de jongen van 7 uit Merchten blijven aangehouden. Dat heeft de raadkamer beslist. De oom wordt verdacht van moord en geeft toe dat hij de jongen geslagen heeft. Maar hij wilde hem niet doden. Naar eigen zeggen wilde hij de jongen enkel straffen omdat hij 's ochtends alleen op straat liep. Diezelfde avond overleed de jongen aan zijn verwondingen. Ook zijn moeder en haar vriendin blijven aangehouden voor schuldig verzuim. Het is bijna zover. Over een kwartiertje schuift de maan geleidelijk tussen de zon en de aarde. Een uurtje later is dan het hoogtepunt. Dan bedekt de maan zo'n 90% van de zon. Dat is de grootste zonsverduistering sinds 1999. Op verschillende plaatsen kan je samen naar het fenomeen kijken. Onder meer op het dak van het Mas in Antwerpen, op de festivalweide van Rock Werchter of aan onze kust. Als je geen eclipsbrilletje hebt kunnen kopen, kijk dan zeker niet rechtstreeks in de zon. Want dat is schadelijk voor je ogen. En dan nog twee knalprestaties op het EK lange baan zwemmen. Roos van Otterdijk heeft zilver gepakt op de 50 meter vlinderslag. Ze verbetert haar eigen Belgisch record en zwemt zelfs de vijfde beste tijd ooit. En Sarah Dumont kon zich dan weer knap plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze eindigde vierde in haar reeks en zwom een nieuw Belgisch record. Het vorige record was van haar zus Valentine Dumont.
5: Nostalgie weer.
4: Vanavond en vannacht helder weer. Ideaal dus om die zonsverduistering en de vallende sterren daarna te zien. Het koelt af tot zo'n 20 graden. Morgen en vrijdag opnieuw zonnig en snikheet tot 35 graden. Volgens het KMI zitten we bijna zeker in een derde hittegolf. Het weekend wordt dan wisselend bewolkt met kans op een regen- of onweersbui. En vanaf zondag koelt het dan opnieuw wat af. Meer nieuws lees je altijd in de app van het Nieuwsblad.
5: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: bij Aldi? Zotte mosselpromo. 31% korting op verse Zeeuwse jumbo-mosselen. Dat is 1 kilo grote mosselen voor de knaldieprijs van maar €5,50. Aldi, altijd slim.
1: Amai, ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
2: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
1: Echt of wat?
3: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
4: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
5: Kiezen voor een Veloci e-bike, dat is van elk moment de rit van je leven maken. Samen met vrienden de avond intrappen. Cruisen naar het werk met je nieuwe fiets. Taxi spelen naar de hobby's. Of gewoon relaxed genieten van de omgeving. Met een zacht duwtje in de rug. Zo maakt Veloci van elk moment de rit van je leven. Betaalbaar en met de beste service. Ook aan huis. Ontdek de e-bike die bij jou past in een Veloci fietsenwinkel of op nieuwsbladshop.be.

0: Het is 7:45.
1: Een goeiemorgen allemaal.
0: Luister elke ochtend naar Sta op met Veronique de Kok.
1: Want om 7:15 win je tickets voor Disneyland Parijs. En dat voor het hele gezin.
0: Speel mee met de quiz van je leven en vertrek naar Disneyland Parijs.
1: Ik zal maar zorgen dat je wakker bent. En zeker om 7:15.
0: Voor de quiz van je leven.
2: Sta op met Veronique de Kok.
0: Vanaf maandag terug bij Nostalgie.
3: Mannetjes,
4: Bompie,
3: deze ga je fantastisch vinden.
5: Denkt u?
3: Vrijdag en zaterdag.
4: Ja?
3: Is het nee?
5: Is het nee?
3: Tegen BTW.
4: Is het nee tegen BTW?
5: Allee, gast.
4: Dat is fantastisch.
3: Zie je wel.
6: Hoe maak je het?
7: Samen met Gamma. Gamma.
6: Vrijdag en zaterdag is het voor alle Gamma Plus kaarthouders nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be en kijk of jouw Gamma open is op 15 augustus.
8: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
9: Ah ja, om de matrassen te testen.
8: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
10: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
9: Wat?
8: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
9: En wat met de balletjes?
8: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
11: Irisje, is je kamer opgeruimd?
12: Ja, papa.
11: En de plantjes water gegeven?
12: Ja, papa.
11: Onze Bobby uitgelaten?
12: Ja, papa. Ik ben niet zoals jij die alles vergeet.
11: Hoe bedoel je?
12: Mama, haar cadeau voor Moederdag?
11: Oh, helemaal vergeten. Moederdag. Gewoon niet meer aan gedacht.
12: Paniekeur.
11: Kom op Moederdag, dat is 15 augustus, naar Tuinsinterklaas. En zet mama in de bloemetjes.
13: Een rozenbosje voor je vaas van Tuinsinterklaas.
11: Tuinsinterklaas in Edegem is op 15 augustus open van 8:30 tot 5:00.
8: Ja, zeg, hoe laat kom jij zaterdag voor de 100ste verjaardag van ons mee?
14: Ja, maar kom niet, hè.
8: Oh, jij komt niet.
14: Oh nee, zaterdag zijn het de Wheel of Cinema Days. En deze keer ga ik...
15: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september. Alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goeie avond. Op dit moment trekt de grootste zonsverduistering in 27 jaar tijd over ons land. De maan schuift geleidelijk tussen de zon en de aarde. Veel mensen staan buiten te kijken met een speciaal brilletje.
2: Ja, we zien al iets. Tussen 4 en 6 is er al een klein hapje uit de zon.
3: Een hele gele vlek met een hapje eruit momenteel. Hij is zo begonnen waar dat de wijzer op 4 uur staat. Hij is hem nu zo aan het opschuiven tot dat 90% bedekt zou zijn.
1: Hoogtepunt van de zonsverduistering is over een kwartier ongeveer. De 3 verdachten van de dood van Hamza en Merchtem blijven nog minstens een maand langer in de cel. Dat heeft de raadkamer beslist. Het gaat om de oom en moeder van de jongen van 7 en een vriendin van de moeder. De oom wordt verdacht van moord, de moeder en haar vriendin van schuldig verzuim. Ons land heeft een eerste medaille te pakken op het EK zwemmen in Parijs. Roos van Otterdijk werd tweede in de finale van de 50 meter vlinderslag in een nieuw Belgisch record. De Zweedse topfavoriete Sarah Sjöström was net iets sneller dan van Otterdijk en won. En ook goed nieuws, want Sarah Dumont kon zich plaatsen voor de finale van de 200 meter vrije slag. Ze won de 5e tijd van alle halve finalisten, ook in een nieuw Belgisch record. Extra speciaal, want het vorige stond op naam van haar zus. Rode duivel Romelu Lukaku gaat voor Fenerbahçe in Turkije voetballen. Hij vertrekt dus bij Napoli. Dat hebben beide clubs nu ook officieel aangekondigd op hun sociale media. Lukaku reageerde al kort op zijn transfer. Hij is trots en hij kijkt er naar uit.
4: I'm very proud. It's an honor and a privilege to be joining your club with a wonderful history. I'm glad to be part of such a strong team and I'm fit 100%, ready to go.
1: Lukaku landt vanavond in Istanbul. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. En dat is ook vrijdag zo.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are...

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Een goede avond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk, gewoon echt een bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk, ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
4: We gaan hier straks de zon een tweede keer zien ondergaan. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. We gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: Het is nog niet voorbij. Vannacht passeert de grootste meteorenregen langs de aarde. Je zal dus heel wat vallende sterren kunnen zien en dat is ook de volgende nachten zo. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. En daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Een heldere avond en nacht, minima rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits. We are... Music.

0: Dit is het nieuws bij Nostalgie.
1: Goedenavond. De grootste zonsverduistering in 27 jaar boven ons land zit erop. Rond 7:15 begon de maan tussen de zon en de aarde te schuiven. Een uur later, rond 7:15, was er het hoogtepunt. 90% van de zon was toen bedekt. Heel wat mensen volgden alles buiten met een speciaal brilletje.
2: Een fantastisch fenomeen. Het is echt once in a lifetime om mee te maken eigenlijk. Je moet het zien om het te kunnen beschrijven. Het is ongelooflijk.
3: Het lijkt eigenlijk op de halve vorm van een maan. Je ziet eigenlijk gewoon echt een bol ervoor komen.
1: Op andere plaatsen in de wereld kregen ze zelfs een volledige zonsverduistering te zien. Onder meer in het noorden van Spanje. Heel wat Vlamingen trokken daarom speciaal naar daar. En dat maakte duidelijk indruk. Ook op VTM-nieuwsjournaliste Louise Buquet.
4: Je hebt tranen in je ogen, hè, Chris. Ik snap het eigenlijk ook.
5: Geweldig, hè.
4: Ik ben er ook even niet goed van. Dat is een heel vreemd gevoel. Ik zelf ben er een beetje sprakeloos van en dat gebeurt niet veel. Ongelooflijk om mee te maken. En we gaan dat hier nog eventjes laten bezinken.
1: De volgende gelijkaardige zonsverduistering boven ons land is er pas in 2081. In Brussel ligt het metroverkeer stil op twee lijnen, omdat er rook hangt. Dat meldt vervoersmaatschappij MIVB. Het is niet duidelijk wat er precies aan de hand is. De MIVB waarschuwt wel dat de hinder lang kan duren. Landen in oorlog mogen het Eurovisie Songfestival niet organiseren. Dat is een nieuwe regel van de organisatie. Tot nu toe werd het festival altijd georganiseerd door de winnaar van de vorige editie. Daarbij werd geen rekening gehouden met de politieke situatie. Vanaf nu dus wel. Daardoor kan Israël bijvoorbeeld het Songfestival niet organiseren zolang de oorlog in Gaza voortduurt. Op het EK Atletiek in Birmingham hebben Zeno van Eijgen en Eli Bakari zich niet kunnen plaatsen voor de finale van de 110 meter horde. Van Eijgen werd nipt derde in zijn halve finale in een nieuw persoonlijk record. Maar het was net niet goed genoeg om door te stoten. En Bakari maakte kans op een medaille, maar viel in zijn reeks over een horde en ligt er dus ook uit. In het teamkamp is Dai Keita 12e geworden in het hoogspringen, de 4e van 10 proeven. Keita staat nu 17e in de totaalstand. Straks is er nog de 400 meter. En de Spanjaard Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van de Nederlandse nationale voetbalploeg. Hij tekende er een contract tot en met het WK van 2030. Xavi is 46. Hij was eerder onder meer speler en trainer van FC Barcelona. Bij Oranje volgde hij Ronald Koeman op, die na het WK van deze zomer zelf opstapte. Een heldere nacht, minimaal rond 19 graden. Morgen volop zon en tot 35 graden. Dat is ook vrijdag zo. Het weekend wordt wisselend bewolkt met kans op onweersbuien. Zaterdag nog tot 30 graden. En zondag zo'n 25 graden.
0: Bij Nostalgie hoor je elke dag meer muziek en alleen de grootste hits.